0: stijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Nieuwsbreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen Coming Out festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Eilo, de BUG, hebben de eerste fase afgerond van de landelijke nieuwe regeling voor het aanvragen van capaciteit op het elektriciteitsnet. In totaal zijn ongeveer 150 woningbouw- en onderwijsprojecten bij de gemeente aangemeld.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld. Met een klein zetje maak je een wereld van verschil. Via Wakibi leen je al vanaf €25 aan een ondernemer wereldwijd. Voor zaden, winkelvoorraad of gereedschap. Je inleg gaat 100% naar het project. En je wordt terugbetaald met geld en een glimlach. Ontdek nu wat jouw leenkracht kan doen op wakibi.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11.
2: Live
0: in concert.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De rotonde en fietstunnel bij de N9 tussen Bergen en Alkmaar vallen miljoenen euro's duurder uit dan verwacht. De vier betrokken overheden moeten extra geld bijleggen. Zonder dat geld dreigt het project stil te vallen. De gemeenteraad van Bergen beslist op 5 november over de bijdrage. De aanleg staat gepland voor 2028. In Sint Pancras is vrijdagavond een auto in het water beland bij het Vronermeer. De bestuurder moest uitwijken voor een scooter die hem zou hebben afgesneden. Hij bleef ongedeerd, maar de auto raakte zwaar beschadigd. Extra zuur, de man had de auto pas een week geleden van zijn moeder gekregen. In Schorl is in de nacht van vrijdag op zaterdag een automobilist met zijn auto in een voortuin beland. Op de voorweg vloog hij uit de bocht, raakte een lantaarnpaal en een hek. De bestuurder was onder invloed van alcohol en is naar het ziekenhuis gebracht. De schade is flink. Alkmaar Ontzet is feestelijk en veilig verlopen, maar er zijn wel zorgen over alcoholgebruik. Dat blijkt uit de evaluatie van de gemeente. 8 bestuurders zijn met te veel alcohol op van de weg gehaald. Ook kregen 30 minderjarigen een boete voor alcoholbezit. 6 van

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Historisch Museum Het Sterkenhuis presenteert dit jaar de tentoonstelling Smaakmakers. Historische influencers van Bergen. In deze bijzondere expositie komen invloedrijke personen uit de geschiedenis van Bergen tot leven. Van de 17e eeuwse cartograaf Adriaan Arnonitsch tot de in 2024 overleden dichter Theo Oldhuis. Stuk voor stuk mensen die het dorp vorm en karakter hebben gegeven.

0: Irene Wens en Daphne. Ja, ik dacht Daphne.
1: Hoi.
0: Hoi, van de Koninklijke Hondenbescherming. Kijk niet verder in onze puppyogen. Dat is een campagne van jullie over de broodfok.
1: Ja, dat klopt.
0: Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Zoals je weet steunen veel mensen onze organisatie. En wij vragen eigenlijk ieder jaar ook aan de mensen die ons een warm hart toedragen, wat ze nou belangrijke onderwerpen vinden om aandacht voor te vragen. En de afgelopen jaren kwam eigenlijk iedere keer naar voren, voor die broodfok, voor de puppyhol, dat zit ons echt dwars. En dat zit ons ook heel erg dwars. Dus wij hebben daarom goed onderzocht van waarop kunnen we aandacht vragen. En zo is eigenlijk deze campagne ontstaan. Aan de ene kant dragen wij als mensen ook bij, zeg maar, aan het in stand houden van de broodfok en de puppyhandel. Want zodra wij, zeg maar, een puppy zien en die ziet er heel erg schattig uit, dan denken we eigenlijk niet goed na van waar komt deze vandaan of door wie is die gemaakt. We raken dan gelijk verliefd.
0: De herkomst, ja. Zeg maar, hè, de achtergrond.
1: Ja, precies. Ja, dus je raakt eigenlijk gelijk verliefd op zo'n hondje. En denk dan van, nou ja, ook al komt hij vanuit een foute fokker of wat dan ook, ik ga hem wel redden. En dat ook wat wij natuurlijk gewoon dan, daardoor houden we ook de markt in stand. En dat is ook heel erg moeilijk om dan te doorgronden. We willen toch ook een aantal dingen meegeven aan de mensen om die puppyhandel wat meer tegen te gaan. Dus vandaar dat wij ook deze campagne zijn gestart. Van kijk, ja, denk goed na, zeg maar, voordat je valt voor die puppyogen. Dus als je op zoek bent naar een nieuwe hond, denk eigenlijk al voordat je geconfronteerd wordt eigenlijk met die puppy. Van ja, waar ga ik hem dan aanschaffen?
0: Ja.
1: En wil ik een hondje via een fokker aanschaffen, een bepaalde website of platform? En dat je dan ook goed nadenkt van ja, waarop moet je letten? Hoe kan je nou iemand herkennen? Want het is natuurlijk niet zo dat iedereen die een hond op Marktplaats verkoopt, dat hij ook geen goede fokker is. Hè?
0: Nee,
1: dus er zit ook zeker goede tussen.
0: Ja, slechte bedoelingen.
1: Ja, dus niet iedereen heeft slechte bedoelingen. Maar het is wel handig om te weten hoe je wel de slechte herkent. En zeker omdat ook natuurlijk mensen die kwaad in de zin hebben ook steeds slimmer worden. En natuurlijk ook heel veel trucjes uithalen om te laten doen alsof ze heel goed zijn. En heel, heel goed zijn voor de dieren.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat wij daar aandacht voor willen vragen.
0: Ja, hoe kunnen we het ondersteunen, zeg maar?
1: Sowieso zijn we bezig om ook druk uit te oefenen op de overheid. Dus mensen kunnen sowieso onze petitie tekenen, zodat wij ook via de overheid wat druk uit kunnen oefenen. Want wat wij heel graag zouden willen is dat er een verplichte registratie eigenlijk is voor puppycarekopers. Dat mensen echt hun nummers moeten opgeven. En dat check is bij de platformen. Hebben, voldoen ze eigenlijk aan de juiste registratie dat ze mogen verkopen? En kloppen de chipnummers ook? Dat als dat goed geregeld is, dan is het ook voor puppykopers natuurlijk veel makkelijker om dan te herkennen van nou, dat is in ieder geval goed geregeld.
0: Ja.
1: En er zijn er nog wel wat alarmsignalen natuurlijk. Maar we willen eigenlijk dat de overheid daar de kopers en verkopers ook een beetje mee helpt. Want ook de goede verkopers lijden eronder. Dat er natuurlijk ook heel veel misleidende verkopers zijn.
0: Ja.
1: Dus dat is een actie waarmee mensen ons kunnen ondersteunen. En verder, als je weet, iemand is geïnteresseerd om een hond aan te schaffen, een puppy aan te schaffen. Ja, help hen dan ook om echt bijvoorbeeld naar onze website te verwijzen. Om ze te waarschuwen waar ze op ze kunnen letten. Zeg maar op welke signalen ze moeten letten. Zodat ze echt zo, hopelijk een zo betrouwbare hond kunnen kopen.
0: Ja, hondenbescherming.nl waren ook alle andere informatie, hè?
1: Precies, ja.
0: Dus ook wat jullie doen en waar jullie voor staan en alle andere informatie.
1: Dat klopt, ja.
0: Zijn er nog andere belangrijke punten die je nu wilde vertellen?
1: Nou ja, we zijn toch ook bezig om mensen alvast op te roepen om na te denken over oud en nieuw. En dat klinkt natuurlijk een beetje ver weg.
0: Nog, ja.
1: We hebben dit jaar voor het eerst hebben wij een vuurwerkverbod. Alleen, wij zijn zelf, we zijn natuurlijk in eerste instantie heel blij dat dat er gekomen is. Maar we zijn op zich ook wel een beetje huiverig met dat het natuurlijk dan niet helemaal opeens stil is.
0: Nee.
1: Dus we zijn wel ook mensen aan het oproepen dat als je een hond hebt die angstig daarvoor is, dat je daar nu ook alvast een beetje mee gaat trainen en gaat oefenen. En al nadenkt van oké, wat ga ik doen met oud en nieuw of rond die periode als er weer heel veel vuurwerk is. Want ook al zal het verboden zijn, we zijn toch bang dat er echt het een en ander wordt afgestoken. Dus daar vragen we mensen ook op attent te zijn, alert te zijn, om dat dan voor te bereiden.
0: Ja, en sommigen die gaan ook rond die periode juist weg, hè, in die tijd, met huisdieren.
1: Ja, klopt. Ja, dus dat zien we, dat we, hè, we merken nu al dat daar actie op wordt ondernomen. Dus mensen gaan weer naar vuurwerkvrije parken, wat natuurlijk best nu gek is, want die zouden in principe overal vuurwerkvrij moeten zijn, want er is natuurlijk nu een verbod.
0: Ja.
1: Maar die zijn vaak natuurlijk historisch bekend dat ze wat rustiger zijn. Er zijn ook mensen die al aan het kijken of ze toch hun hond naar een pensioen kunnen brengen. We hopen echt dat mensen daar toch zich goed op voorbereiden. Nogmaals, omdat we niet denken dat het in één keer helemaal stil en rustig is rond die periode. Dus dat het belangrijk is om angstige honden daar echt tijdig op te laten voorbereiden.
0: Ja, hoe was Dierendag?
1: Ja, Dierendag was heel mooi. We hebben in ons eigen hondencentrum in Den Ham hebben we natuurlijk onze dieren die daar momenteel verblijven extra verwend. Heel veel vrijwilligers hebben allemaal lekkere dingetjes voor ze gemaakt. En dus, het was heerlijk weer, dus ze konden ook lekker buiten spelen. En ze hebben echt heel erg genoten. En verder werden we ook verrast eigenlijk door twee politieke partijen, 50PLUS en de Partij voor de Dieren. Want die hebben aangekondigd ook echt meer zich te willen inzetten voor ouderen en hun huisdieren. En daar vragen we eigenlijk al langere tijd aandacht voor. Want we vinden het heel belangrijk dat mensen zo lang mogelijk ook hun dier bij zich kunnen houden. En we zien bijvoorbeeld in onze praktijk dat als ouderen dan bijvoorbeeld naar een verzorgingshuis moeten, omdat ze gewoon meer zorg hebben, dat ze dan heel vaak afstand moeten doen van hun huisdier.
0: Ja,
1: dat het ook juist heel veel troost biedt.
0: Ja.
1: Ja, dat is heel erg verdrietig. En wij denken dat als er een goed systeem omheen hangt, hè, dus dat de mensen er omheen kunnen activeren om wat extra dan voor de hond te zorgen, zodat niet het zorgend personeel daar opeens mee belast is. Maar dat bijvoorbeeld vrijwilligers of familieleden dat kunnen overnemen. Dat als je zo'n systeem inricht, dat dat mogelijk is. En dat het heel fijn is voor zowel de mensen als de dieren.
0: Ja.
1: En de twee politieke partijen die zien daarin ook echt een belangrijk aandachtspunt. Dus zij hebben nu gezegd, wij willen hier werk van gaan maken en echt extra geld voor laten vrijmaken. Dus ja, we waren heel blij verrast met deze plannen.
0: Ja.
1: En ja, we juichen ze echt toe en we hebben ook aangeboden om er echt over mee te gaan denken en kijken hoe we dat zo goed mogelijk dan zouden kunnen uitvoeren. Maar goed, daarover moet eerst de Tweede Kamer nog stemmen en dat zal in eind november gebeuren waarschijnlijk.
0: Oké, nou, later komen we daar nog wel vast wel een keer over terug te babbelen, denk ik.
1: Precies, ja.
0: Heel goed. Hondenbescherming.nl is de website, alle informatie staat erop. Daphne, dankjewel.
1: Oké, graag gedaan.
0: En heel veel succes en we spreken elkaar weer.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, graag gedaan.
1: Doeg.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan, omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycot door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Inzet vakhuis Linda Karels. Dag Linda.
1: Hoi.
0: Fotograaf, een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben. Gelukkig begint het bij jou ook weer te komen en op te starten.
1: Zeker, ja. Ja hoor, we gaan gewoon door.
0: En eigenlijk de aanleiding dat we elkaar weer spreken is... je hebt zulke prachtige foto's van de paddenstoelen weer gemaakt. Want ineens komen ze weer op, hè?
1: Ja, het is nu dat het lekker regent... dan schieten de paddenstoelen de grond uit. En elk jaar is het weer anders. Dus,
0: ja?
1: Ja.
0: Hoe zie jij dat in een fotografisch oog?
1: Nou, ik ben een aantal keren met de paddenstoelen-expert ook op pad geweest. Het is maar net hoe vocht het is, wat de temperatuur is. En dat maakt of een paddenstoel ontpopt of niet. Dus het ene jaar is de ene paddenstoel heel veelvuldig en het andere jaar weer een andere paddenstoel.
0: Ja, want ondanks het is best wel droog geweest, de afgelopen zomer ook.
1: Ja.
0: Tot laat toe eigenlijk. En heeft dat nog invloed of weet jij dat niet?
1: Ja, dat zal zeker invloed hebben, omdat er dan weer andere paddenstoelen zijn die dan weer ontpoppen. Dus nu is het heel vochtig. En dan met de temperatuur. Sommige paddenstoelen komen echt maar heel soms op.
0: Jeetje, ja, bijzonder.
1: Dus,
0: maar het blijft een bijzondere ding, hè?
1: Ja, en de grond maakt ook welke paddenstoelen er komen. Dus ik geef bijvoorbeeld een workshop expres op landgoed Ter Koelster, omdat dat al best een relatief oud landgoed is. Maar ga je de duinen in, dan heb je weer hele andere paddenstoelen, omdat we hele andere grond hebben.
0: Ja. Geef je ook cursussen in paddenstoelen fotograferen nu dit seizoen of niet?
1: Ja, op 2 oktober is de workshop weer op landgoed Ter Koelster. Dus dat is heel leuk. En dan zijn we ook in de theekoepel daar. Superleuk.
0: Zo, en dan kunnen nog aanmeldingen komen?
1: Naar de paddenstoelen workshop, daar kun je op de reservelijst. Je kunt wel even op de website kijken voor andere workshops en cursussen die gaan zijn. We zijn trouwens in het voorjaar, dan zijn er hele bijzondere sneeuwklokjes. Dan zijn we ook op landgoed Ter Koelster.
0: Oké, dat is weer van komend voorjaar.
1: Ja, dus in februari zo'n beetje. Dus als de eerste kopjes weer boven komen, dan heb ik ook weer een workshop daar.
0: Oké. En verder dit najaar, deze winter?
1: In het najaar heb ik nog cursus basis en vervolgcursus. Dus gewoon echt leren fotograferen. Op de vrijdagochtend, die zit ook al hartstikke vol. Als het echt zo rond het dan gaan we Lightroom cursus. Dus foto's bewerken.
0: Oh, wauw.
1: Ja.
0: Tof.
1: En dan volgend jaar weer. Ja, je kunt je sowieso weer inschrijven volgend jaar.
0: Ja, lindekarels.nl.
1: Nog
0: steeds, ja.
1: Nog steeds.
0: En Linda, over de paddenstoelen nog even terug, hè. Als je nou niet helaas bij jou kan, kan je nog wat tips geven voor mensen die paddenstoelen op de foto werken?
1: Oh, zeker. Heb je een lens, bijvoorbeeld een macro lens of voorzetringen, dan kun je van heel dichtbij fotograferen. Dat is heel tof. Ga echt dicht bij de grond zitten. Tip is ook, kijk echt heel goed rond. Want als je door het bos gaat wandelen, dan denk je, nou, ik zie helemaal geen dag. En zodra je eigenlijk wat langzamer gaat lopen en goed gaat kijken, Dus goed kijken en echt van dichtbij. Ja. Dat kan ook al met je telefoon.
0: Ja, geniet ervan.
1: Ja, echt.
0: Prachtig in ieder geval. Op Facebook zijn ze te vinden, jouw mooie paddenstoelen.
1: Ja, zeker.
0: Tof.
1: Zeker.
0: Linda, dank je wel weer.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: Graag gedaan. Succes. Komt
1: te doen. Doei. Ja. Hoi.

0: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De rotonde en fietstunnel bij de N9 tussen Bergen en Alkmaar vallen miljoenen euro's duurder uit dan verwacht. De 4 betrokken overheden moeten extra geld bijleggen. Zonder dat geld dreigt het project stil te vallen. De gemeenteraad van Bergen beslist op 5 november over de bijdrage. De aanleg staat gepland voor 2028. Op de N242 bij Herigowaard is in de nacht van vrijdag op zaterdag een automobilist tegen een verkeerskast gereden. Door de klap werd de kast uit de grond gerukt. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol en is aangehouden. Hij kreeg een rijverbod van 3 uur. De beschadigde auto is weggesleept. In Sint Pancras is zaterdagochtend een auto bovenop een beweegbare paal terechtgekomen. Dat gebeurde op de Vronermeerweg richting Broek op Langedijk. De onderkant van de auto raakte flink beschadigd. Er lekte olie en brandstof op de weg. De auto is weggesleept. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. In de regio krijgt niemand toestemming om tijdens de jaarwisseling toch vuurwerk af te steken. Uitgeest heeft als laatste gemeente besloten geen ontheffingen te geven. Volgens burgemeester Nieuwland is er niet genoeg personeel om aanvragen te behandelen. Ook Alkmaar, Dijk en Waard en de andere boeggemeenten maken geen uitzonderingen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: Music.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent2.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer, in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: ANWB Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. En daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen worden er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. En de betogers eisen het vertrek van het hoofd van de stemcommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stoppen tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Het weer, met name in de noordelijke helft van het land, veel stevige onweersbuien. In het zuiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen die buien af en is er meer ruimte voor de zon. Door 13 tot 15 graden. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

It takes more than a lifetime to prove that.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De rotonde en fietstunnel bij de N9 tussen Bergen en Alkmaar vallen miljoenen euro's duurder uit dan verwacht. De vier betrokken overheden moeten extra geld bijleggen. Zonder dat geld dreigt het project stil te vallen. De gemeenteraad van Bergen beslist op 5 november over de bijdrage. De aanleg staat gepland voor 2028. Op de N242 bij Herigowaard is in de nacht van vrijdag op zaterdag een automobilist tegen een verkeerskast gereden. Door de klap werd de kast uit de grond gerukt. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol en is aangehouden. Hij kreeg een rijverbod van 3 uur. De beschadigde auto is weggesleept. In Sint Pancras is zaterdagochtend een auto bovenop een beweegbare paal terechtgekomen. Dat gebeurde op de Vronermeerweg richting Broek op Langedijk. De onderkant van de auto raakte flink beschadigd. Er lekte olie en brandstof op de weg. De auto is weggesleept. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk. In de regio krijgt niemand toestemming om tijdens de jaarwisseling toch vuurwerk af te steken. Uit Geest heeft als laatste gemeente besloten geen ontheffingen te geven. Volgens burgemeester Nieuwland is er niet genoeg personeel om aanvragen te behandelen. Ook Alkmaar...

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien, waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Ik ben Ender en ik heb brandwonden door een ongeluk met hete thee. Daar heb ik littekens van op mijn armen. Op brandwondendag kan ik lekker spelen met vriendjes.
2: Onze droom. Geen brandwonden, geen littekens. Dat begint bij jou. Ga naar brandwondenstichting.nl.
3: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de N242 bij Herugowaard is zaterdagavond een auto in een greppel beland. De bestuurder botste rond 6 uur tegen een lantaarnpaal en raakte daarna van de weg. De lamp kwam op het wegdek terecht. De weg richting Alkmaar werd tijdelijk afgesloten. De auto moest uit de greppel worden geborgen. In Sint Pancras is vrijdagavond een auto in het water beland bij het Vronermeer. De bestuurder moest uitwijken voor een scooter die hem zou hebben afgesneden. Hij bleef ongedeerd, maar de auto raakte zwaar beschadigd. Extra zuur, de man had de auto pas een week geleden van zijn moeder gekregen. In Ouddorp is vrijdagavond een automobilist zwaar gewond geraakt bij een botsing tegen een boom op de Herenweg. De man moest vermoedelijk uitwijken voor een fietster en verloor de macht over het stuur. Hij raakte buiten bewustzijn en is met spoed naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De rotonde en fietstunnel bij de N9 tussen Bergen en Alkmaar vallen miljoenen euro's duurder uit dan verwacht. De 4 betrokken overheden moeten extra geld bijleggen. Zonder dat geld dreigt het project stil te vallen. De gemeenteraad van Bergen beslist op 5 november over de bijdrage. De aanleg staat gepland voor 2028. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyad in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer: in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog. In de ochtend fris. In de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Ah.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
5: Oeh, oeh, oeh.
6: Kees, ben je daar?
7: Ja? Ja.
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
8: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
6: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Rijkswaterstaat heeft een stuk staal uit het A9 viaduct bij Uitgeest gehaald. Het staal gaat voor onderzoek naar Duitsland. Het viaduct is een van 16 in Nederland met mogelijk kwetsbaar staal. Dat staal kan onder bepaalde omstandigheden verzwakken. Volgens de minister is er geen acuut gevaar. Rijkswaterstaat houdt het viaduct extra in de gaten. Een pianofestijn in Zuid-Scharwoude heeft ruim 3800 euro opgebracht voor de kanjerketting. Vrijdagavond traden 28 leerlingen van pianodocent Hans Peerdeman op in de Rode Leeuw. De jongste deelnemer was 5 jaar. Het publiek hoorde klassiek, pop en blues. De leerlingen haalden zelf ruim 2300 euro op. Stichting Lief Lange Dijk deed er nog 1500 euro bij. Een inwoner van Dijk en Waard heeft zaterdag 1,7 miljoen euro gewonnen met de lotto. De winnaar had 5 getallen en het reservegetal goed. Normaal levert dat een ton op, maar de jackpot viel gegarandeerd. Daarom ging de hele hoofdprijs naar deze speler. De identiteit van de winnaar blijft geheim. Op de N242 bij Herugowaard is zaterdagmiddag rond 6 uur een auto van de weg geraakt. De automobilist verloor de macht over het stuur. De auto botste tegen een lichtmast en kwam in een greppel terecht. De lamp van

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn zoontje Lars zal nooit mijn gezicht zien. Door een oogziekte ziet hij maar 4%. Gelukkig krijgt hij goede oogzorg in het baby- en peutercentrum van Bartimeus. Lars groeit nu zorgeloos op. Dat is zo fijn.
2: Alleen met uw steun kan het Bartimeusfonds top oogzorg voor de allerkleinste mogelijk blijven maken. Helpt uw kinderen als Lars? Doneer op bartimeusfonds.nl.
3: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de N203 Alkmaar Amsterdam bij Zaandijk. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De Vennewatersweg in Heiloo is zondag weer open voor verkeer. Na maanden van werkzaamheden kunnen automobilisten en fietsers de weg weer gebruiken. Er zijn nieuwe rotondes en nieuwe oversteekplaatsen voor fietsers. Ook zijn er doorgangen voor dieren aangelegd. Richting Egmond Binnen is netbeheerder Liander nog bezig. De komende weken volgen nog kleine werkzaamheden. Van maandag tot en met zaterdag rijden er geen treinen tussen Alkmaar en Zaandam. Er wordt gewerkt aan het spoor bij Krommenie en Uitgeest. Intercities tussen Amsterdam en Alkmaar rijden om via Haarlem. Tussen Uitgeest en Wormerveer zet de NS bussen in. Reizigers richting Amsterdam moeten rekening houden met extra reistijd. Op de Voorburggracht in Noord-Scharwoude is zaterdagavond vermoedelijk een scooter in brand gestoken. Politie en brandweer werden rond 11:45 gebeld. Omstanders hadden het vuur toen al geblust. De scooter raakte aan de achterkant beschadigd. Niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden. De politie onderzoekt de brand. Bij de omval in Alkmaar is zaterdagavond minstens één automobilist zwaar gewond geraakt. Twee auto's botsten op de kruising van de weg naar Stompetoren en de weg naar Westgrafdijk. Eén inzittende zat bekneld. De brandweer moest de inzittende bevrijden. Twee ambulances en meerdere politieeenheden kwamen ter plaatse. De oorzaak is onbekend. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland, tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en knooppunt de Nieuwe Meer een file van 3 kilometer. Vertraging is daar ongeveer een kwartier. Op de A9 Diemen Alkmaar bij Amstelveen Stadshart 10 minuten vertraging door een auto met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. En op de N203 Alkmaar Amstelveen bij Zaandijk ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.
3: Het is zondag 11 oktober 2026. Luisteraars en zeer bijzonder goedemiddag en een hartelijk welkom bij Radio NTV 80. We gaan vandaag bij Zondag Sport 80 twee wedstrijden volgen bij Radio NTV 80. We schakelen zometeen ook rechtstreeks over naar Sportpark Het Krijt in Zwaag, waar de wedstrijd wordt gespeeld tussen de Westfriese 1 tegen VV Bergen 1. Ook wordt er gespeeld vanaf Sportpark De Lange Plas in Egmond. En daar volgen we de wedstrijd VV Egmond 1 tegen KFC 1. En die wedstrijd kun je vandaag volgen op TV 80. Je vindt TV 80 in de kust- en duinstreek op Ziggo TV kanaal 44 en op KPN TV kanaal 1493. Voor die eerst genoemde wedstrijd Westfriese tegen VV Bergen schakelen we nu dus ook rechtstreeks over naar Sportpark Het Krijt in Zwaag. Onze RTV 80 zal even daar te plaatsen. We gaan naar Peter Stalegaard.
4: Een hele goede middag hier vanaf het sportpark van Westfriese in Zwaag. We spelen vandaag de wedstrijd tussen Westfriese en VV Bergen. Een wedstrijd, ja, ik kan er nog weinig over zeggen. Een competitie die nog slechts 3 wedstrijden oud is. Maar Westfriese heeft 2 wedstrijden gewonnen en Bergen heeft tot nu toe 1 duel gewonnen. Dus wat dat betreft is het zo dat de ploegen in ieder geval wel redelijk weer bij elkaar staan. Maar goed, we moeten allemaal gaan afwachten wat dat allemaal gaat worden bij Bergen, dat zich moet gaan herstellen van de nederlaag van vorige week in Egmond binnen. Of het allemaal gaat lukken, dat weten we rond de klok van 4 uur. Hier gaan we in ieder geval met de pupil van de week achter de bal starten met de stand van 0-0.

0: in het sportpark De Lange Plas. De wedstrijd VV Egmond 1 tegen KFC 1. Ook van start gegaan op TV 80. Ziggo kanaal 44. KPN TV kanaal 1493. We gaan weer even terug naar Zwaag. Sportpark Het Krijt in Zwaag om precies te zijn. Onze verslaggever Peter Stadegaard.
1: Hier in Zwaag is het nog steeds 0-0. Terwijl de klok inmiddels op ruim 3,5 minuut staat. De ploeg van West-Friesen heeft de bal bezit. Bergen probeert in ieder geval het veld te klein te maken. Om in ieder geval te zorgen dat men er niet doorheen kan glippen. Maar wat de opstelling van Bergen betreft kan ik melden dat we een andere keeper hebben. Het is vandaag de keeper van de onder 17, David Roos, die vandaag tussen de palen staat, terwijl het hier flink begint te regenen in Zwaag. Stijn Frostonk is vandaag in de wissel gestart, omdat hij de hele week ziek is geweest. En daardoor is Sam Walter vandaag bereid gevonden om in de basisopstelling plaats te nemen. Terwijl West-Friesen probeert uit te breken, wel wat goed door Ryan Doeders opgepakt. En misschien dat Bergen nu dat kan doen. Er wordt wel een blok gezet door Noah Robbers. Maar er is niemand van Bergen die de doorschietende bal op kan pakken. Waardoor de bal dus West-Friesen opgepakt kan worden. En rustig via de opbouw weer naar een aanval toegestuurd gaat worden. We zien dat bij Bergen men dus wat om moest zetten. Om in ieder geval die positie voorin te gaan bezetten. Maar men kiest er dus voor om met de twee spitsen te gaan spelen en een middenveld waar men dus een mannetje extra heeft neergezet. De klok staat inmiddels op, even kijken, 5 minuten. Tussenstand hier bij West-Friesen tegen Bergen is nog steeds 0-0.

0: Simple Things. De heerlijke klanken van de heer Joe Cocker uit de Speakers. We schakelen weer even terug naar de wedstrijd. Westfriese tegen VV Bergen. Ja, we gaan weer naar Zwaag. Peter Stadegaard.
1: Hier in Zwaag is het nog steeds 0-0, terwijl de klok inmiddels op bijna 10 minuten staat. Bergen overleefde net eventjes wat gevaarlijke corners. Daar heeft men toch wel wat moeite mee om daar zich tegen te wapenen. Maar uiteindelijk kwam men daar goed mee weg en moest Bergen toch eventjes goed opletten om daar goed mee om te gaan. Vooral om de lange mensen te verdedigen, maar dat is uiteindelijk goed gelukt. Terwijl we nu kijken naar een aanval van de ploeg van West-Fries en over de linkerkant van het veld. De bal wordt slecht gekaatst, waardoor Melvin Robbers er bijna tussen kan komen, maar hij zat niet erbij. Maar dan moet West-Fries in ieder geval alles bijzetten om een bal te kunnen onderscheppen, maar dat lukt niet echt, waardoor Bergen over kan nemen, maar een kopduel in de middencirkel wordt door de scheidsrechter beoordeeld als een overtreding van West-Friesen, waardoor Bergen een vrije trap mag gaan nemen en moet gaan kijken om te kijken, maar de scheidsrechter fluit dat terug. Bergen dacht even snel die vrije trap te nemen en Joep vliegend hard aan het werk te zetten, maar scheidsrechter die vindt dat niet goed en dat betekent dat dan is natuurlijk het gevaar ook uit die aanval. Misschien een bal van Ryan Doelens op Noah Robbers, die kan de bal wel aannemen, maar de keeper van West-Friesen staat goed opgesteld, waardoor die bal wat min of meer een rolletje is, makkelijk kan worden opgepakt en de doelwachter van West-Friesen zijn de bal mee te geven aan een van zijn medespelers, die weer rustig kan gaan opbouwen omdat Bergen weer inzakt en in ieder geval probeert de aanspeelpunten vast te zetten, waardoor er weinig diepte in het spel gebracht kan worden. En nu ook weer. En dan krijg je natuurlijk situaties dat die bal al elke keer teruggekaatst moet worden. De bal is inmiddels aan de rechterkant, maar daar zit Giel Vreken tussen, die de bal middels een sliding buiten de lijnen werkt. En waardoor West-Friesen aan de rechterkant van het veld een inworp mag gaan nemen. Aan de rechterkant van het veld, ongeveer halverwege de helft van Bergen. Maar de spelers van West-Friesen die doen een stapje meer achteruit, waardoor ze rustig de centrale verdedigers aan het werk kunnen zetten, die weer rustig de bal op kunnen brengen en de bal nu even plaatsen naar de linkerkant van het veld. De Bergenverdediging schuift goed mee, waardoor ook die kant afgesloten wordt en het spel weer verplaatst moet worden naar de andere kant. Er zit nog weinig tempo in de bal, waardoor het allemaal makkelijk te behappen is voor de spelers van Bergen. Er hoeft maar één goede steekpas te komen en dan is het allemaal gebeurd. Als ik het over de steekpas heb, dan kan ik melden dat na 1 minuut en 28 seconden de wedstrijdbal ook al gewisseld moest worden, omdat die leegloopverschijnselen begonnen te vertonen. Dat heeft de ploeg van Bergen nog echt niet, omdat nu wel een goede bal onderschept wordt. Dan wordt die slecht gekaatst, waardoor de West-Fries over kan nemen en misschien wat snelheid in de bal kan, in het spel kan brengen. Wordt op de as van het veld wat tempo gemaakt, maar de rechtse buiten van West-Friesen die kan de bal niet onder controle krijgen, waardoor hij de bal weer even terug moet spelen naar de centraal verdedigingsvloer. Zo gaat dat eigenlijk continu verder. Aanvallen die niet doorgezet kunnen worden en dan weer helemaal terug naar de opbouw. Ook staat inmiddels op ruim 13 minuten met een tussenstand van 0-0.
2: Bergen, Egmond en Schorl. Voor de kust en Duinstreek. Radio 80. Zondagsport 80.

Christie op de radio en TV80. Zondagsport. Is this the way to Amarillo? We volgen natuurlijk bij Zondagsport 80 twee wedstrijden vandaag op TV80. Volg je de wedstrijd VV Egmond tegen KSC. En op de radio volgen we de wedstrijd Westerlieze tegen VV Bergen. Ik zal zeggen, blijf luisteren. Zometeen gaan we weer terug naar Peter Sladegaard.

0: In de wedstrijd West-Friezen tegen VV Bergen hadden we zojuist twee platen geleden even contact met onze verslaggever Peter Stadigaard. De stand was 0-0. En is dat nog steeds zo, Peter?
1: Dat is niet meer zo, Herman. Het is 1-0 voor West-Friezen geworden in de 19e minuut. Kreeg de ploeg uit Zwagen een penalty nadat een van de spelers eventjes wordt aangetikt. Volgens mij werd gisteren een vergelijkbare situatie met meneer Meerdink van AZ. Die geen penalty opleverde, maar nu wel een penalty. En dat werd door speler Jim Broers van West-Friezen feilloos benut. En dat betekent dus dat na 19 minuten hier West-Friezen op een 1-0 voorsprong is gekomen, terwijl Bergen nu aan de andere kant een hoekschop mag gaan nemen en de bal eventjes door Milo de Vet in het befaamde cirkeltje wordt gelegd en Bergen wat de mensen naar voren gaat besturen. Bal wordt richting Ryan Doeders, maar die komt er niet bij. En dan misschien een poging van Giel Vreeken, die zocht wel de bovenhoek, maar die vond hij niet. En dat betekent dat deze bal over de goal van West-Friezen gaat en de keeper eventjes die bal moet gaan ophalen. Wat inmiddels ook gebeurd is, en hij gaat nu weer proberen om via zijn centrale verdedigers de spits aan het werk te zetten. Ja, het is duidelijk zo dat West-Friesen vanuit een vrij rustige opbouw probeert zo af en toe een versnelling door te voeren. En ja, dan heeft Bergen toch wel lastig mee. Maar omdat er dan toch wel mensen met wat bewegingen vrijkomen, zoals nu ook weer wordt de back van Bergen wordt de bal overheen gespeeld en dan moet Ryan Doedens overkomen om die bal op te gaan pakken. Misschien nu kan Joep Vliegendhart aan de rechterkant doorgestuurd worden. Maar zijn verdediger zit er goed bij. En die kan net aan een corner voorkomen. Maar uiteindelijk wordt de bal door Milo de Vet opgepakt. Die hem eventjes teruglegt. Ja, dan moet Bergen wel even iemand naar die bal toesturen. Van Schouten doet dat. Die speelt hem goed naar de zijkant toe. Naar Giel Vreeken. Die gaat proberen om zijn man uit te spelen. Met wat klappendraaiwerk lukt dat niet. Waardoor die bal opnieuw terug moet naar Twan Schouten. Die legt hem wel bij Noah Robbers in het strafschopgebied leg, maar de aanname is slecht, waardoor West-Friesen de bal over kan nemen en misschien nu een aanval over kan gaan nemen. De bal wordt even rondgespeeld door de ploeg van West-Friesen, maar uiteindelijk gaat hij over de zijlijn heen en dat betekent dat de ploeg van West-Friesen een inworp mag gaan nemen aan de rechterkant van het veld, halverwege de helft van Bergen. Er wordt eventjes wat metertjes gepakt, maar de scheidsrechter heeft er geen probleem mee, waardoor de ploeg gaat slagen eventjes de lange spits die probeert om zijn directe tegenstander heen te draaien, maar dat lukt niet echt, waardoor West-Friesen nu zelf de bal over de zijlijn loopt en Bergen een inworp mag nemen aan de linkerkant van het veld. Klok staat inmiddels op ruim 21,5 minuut. Tussenstand hier 1-0.
2: Dit is RTV 80.

0: The Little River Band op Radio NTV 80 tijdens Zondagsport 80. Ja, op tv natuurlijk de wedstrijd VV Egmond 1 tegen KSC 1. En de wedstrijd West-Friese 1 tegen VV Berg 1. Daarvoor schakelen we nu weer terug naar Zwaag, Peter Stadegaard.
1: Hier in Zwaag is het nog steeds 1-0 in het voordeel van West-Friese. Terwijl de ploeg uit Zwaag momenteel balbezit heeft op de middenlijn, wordt de bal even rustig rondgespeeld. Bergen die probeert weer eventjes de organisatie weer goed neer te zetten. Waardoor men iedereen via zijn mannetje heeft, waardoor het voor de ploeg van Zwaag lastig wordt om erdoor te komen. En nu komt er een korte combinatie aan de linkerkant van het veld, waarin toch wel wat perspectief zit voor de ploeg van West-Friese. De bal wordt over de goal gezet en dan kan de keeper David Roos die bal opvangen en hem vervolgens meegeven aan Ryan Doelens, die aan de rand van het strafschopgebied zich heeft opgesteld. Die probeert een diepe bal te sturen richting Noah Robles. Die neemt de bal wel aan, maar hij heeft weinig steun, waardoor hij de bal weer terug moet gaan leggen. En West-Friese die wacht er natuurlijk niet op, maar misschien dat er nu een bal doorheen komt, maar die wordt door de West-Friese verdediging buiten de lijnen gewerkt. En dat betekent dat Bergen ter hoogte van de cornervlag aan de rechterkant van het veld een inworp mag gaan nemen. Er zijn wat mensen die moeten wel een beetje in beweging komen, want anders dan kan je weinig met zo'n bal. De bal wordt even teruggekopt en dan gaat hij hoog voor de goal. Via een West-Friese been wordt hij weggewerkt en die bal kan opgevangen worden door Milo de Vet. Maar die zit toch wel in een lastige positie om in ieder geval dan wordt het spel even stilgelegd omdat er een speler van de West-Friese op de grond ligt en hij grijpt naar zijn hoofd en dat zijn normaal gesproken voor scheidsrechters standaard protocollen om daar eventjes het spel voor stil te leggen. Klok staat inmiddels op 27 minuten met een tussenstand van 1-0.
2: Radio 80. We zijn constant in beweging en blijven fris. Radio 80.

0: momenteel, als het goed is, West-Friese tegen VV Bergen nog steeds met 1-0. Ja, in het voordeel van de West-Friese. Is dat nog zo, Peter?
1: Dat is nog steeds zo. En ja, het Bergen wordt toch wat slordiger en laat wat makkelijker de spelers lopen. West-Friese is eigenlijk constant op zoek naar overtredingen in en rond het strafschopgebied. En buigt de scheidsrechter bij herhaling weg. Bij Bergen is Giel Vreker aan de linkerkant heel erg actief bezig met allerlei acties. Maar tot nu toe heeft het nog niet echt veel opgeleverd. West-Friese heeft momenteel wel bezit. Op de as van het veld proberen ze eventjes een aanval op te zetten. Noah Roberts probeert er wel tussen te komen, maar dat lukt niet, want de spelers van West-Friese nemen flink de ruimte om te gaan combineren. Maar nu zijn ze ook slordig, waardoor Bergen misschien over kan nemen. Het is even kijken. Ja, Rodi de Vet durft die bal niet naar binnen.

over de rechterkant, maar die wordt wel teruggelegd. Maar daar staat niemand, waardoor de bal weer opgepakt kan worden door de ploeg van West-Friesen. Die dus toch even lastig heeft om momenteel eruit te komen. Zoals nu ook weer wordt die bal makkelijk opgepakt door Sam Walter, die de bal bij Rodi de Vet inlevert. En dan krijgt Milo de Vet de bal naar de zijkant. Maar dit gaat niet goed, want hij speelt de bal heel ver weg, waardoor probeert West-Friesen een diepe bal te versturen, maar die wordt door even kijken, Noah Kok buiten de lijnen gespeeld. En dat betekent dat West-Friesen aan de linkerkant van het veld een inworp mag nemen. De bal wordt richting de achterlijn gespeeld, waar een speler van West-Friesen de bal aan kan nemen. Maar ja, Bergen zit daar goed tussen. En misschien dat ze nu een tegenaanval kunnen opzetten, maar dan moet dat wel snel gaan, want men is toch, komt die bal weer niet goed terecht en dan gaat West-Friesen weer de bal overnemen. Proberen in te zetten, maar dan zit even kijken Sam Walter ertussen, die de bal wel raakt, maar niet plaatst. En ja, dan komt die bal natuurlijk bij een speler van West-Friesen terecht, die hem rustig even op kan pakken. Klok staat inmiddels op 34 minuten met een tussenstand van 1-0.

0: breken, want we gaan terug naar Zwaag. Peter Stadegaard.
1: Hier in Zwaag is de stand weer in evenwicht. Herman was aangenaveld van Bergen over de linkerkant van het veld. Was Giel Vreken, zoals ik eerder al zei, zeer actief vandaag. Die wat meer naar voren is gepositioneerd door de trainer. Die goed de tegenstander uitspeelde. En uiteindelijk de korte hoek koos om de bal in te schieten. Keeper was wat verrast. En via de benen van de keeper ging de bal in de goal. Maar we zien nu dat de ploeg van West-Friesen weer op 2-1 komt. Ook een corner. Ja, dat is toch een beetje de Achilleshiel van Bergen. Want in de 39e minuut is het hier 2-1 geworden voor West-Friesen. En ja, dat is toch wel een beetje van Mitchell Gieltjes die de bal inkopt vanuit een corner vanaf de rechterkant van het veld. Dus wat dat betreft kan Bergen weer opnieuw beginnen. Hier is een nieuwe tussenstand bij West-Friesen tegen Bergen 2-1.

0: Momenteel 41,5 minuut gespeeld in de wedstrijd Egmond 1 tegen KSC 1. Te volgen op RTV TV 80. Ja, via Ziggo TV kanaal 44 en KPN TV kanaal 1493 kun je deze wedstrijd uiteraard blijven volgen tot het einde. De wedstrijd op Radio 80 die we volgen is natuurlijk de wedstrijd Westerriezen tegen VV Bergen. En we gaan weer terug naar Zwaag. Peter Stalegaard.
1: Hier zien we momenteel een voorzet vanaf de rechterkant. En het is opnieuw Giel Vreken die de bal krijgt. Maar daar zit een verdediger van Westerriezen tussen. En dan moet de ploeg omschakelen. Bergen had veel mensen voorin. En dan wordt het gevaarlijk. Want nu heeft Westerriezen een hele goede kans om daar wat aan te doen. Maar die bal gaat via Bergenvoet over de achterlijn heen. En dat betekent dat er opnieuw een corner is op dezelfde plek waar dat doelpunt uit voortkwam. En dat is toch altijd wel weer voor Bergen weer even een moment van billen knijpen. We gaan eens even kijken wat het op gaat leveren. De spelers van Bergen zijn gewaarschuwd. Maar het gevaar van Westerriezen is duidelijk dat uit die corners moet gaan komen. We gaan eens even kijken wat is. De bal komt voor de goal en dan wordt hij ingekopt, maar dan gaat hij over de goal heen. Ja, dit was weer zo'n moment. De speler van Westerriezen kon eigenlijk vrij inkoppen, maar zijn inzet gaat over de deklat. En dat betekent dat Bergen goed wegkomt en keeper David Roos de bal op kan gaan pakken en de bal in het spel gaat brengen. Hij kiest ervoor om een lange trap te kiezen aan de rechterkant van het veld waar Westerriezen kan oppakken, maar is dat toch een beetje nonchalant met het aannemen van die bal. Maar nu komt er ook weer een hele gevaarlijke aanval over te komen. Dan wordt hij weer naar de tweede paal geschoten, maar daar staat niemand van de ploeg van Uitzwaag. En dat betekent dat de bal rustig over de achterlijn hobbelt en Bergen die bal kan gaan ophalen en hem vervolgens via keeper David Roos voor in het spel kan gaan brengen. Ja, Bergen heeft na die tweede goal van Westerriezen wel wat mogelijkheidjes gehad. Via onder andere ook wat corners. Maar dat heeft er niets opgeleverd. Waardoor men nog steeds achter die achterstand aan moet lopen. Maar nu probeert men weer wat verdedigingen op te zetten. Maar Westerriezen kiest er toch weer voor om achteruit te voetballen. Waardoor Bergen weer moet gaan kijken of ze er ertussen kunnen komen. De bal wordt eventjes strak ingespeeld, maar daar zit, Giel Vreken tussen, maar u moet wel even opletten dat David Roos niet in de problemen wordt gebracht. Maar die lost het goed op door de bal goed naar de zijkanten te spelen, waar Joep Vliegend Hart even een actie kan gaan maken. Maar dat gaat niet goed, want Zwaag kan gaan oppakken. Op de as van het veld wordt weer die gevaarlijke rechts buiten aan het werk gezet. Waar Twan Schouten zijn handen vol aan heeft. En ook nu moet hij weer het onderspit brengen voor de bal. Gaat voor de goal. En dan wordt het echt gevaarlijk. Dan wordt hij gekraakt. Maar de rebound wordt overgeschoten. En bovendien heeft de scheidsrechter buitenspel geconstateerd. Waardoor ook in dit geval Bergen weer goed wegkomt. Klok staat inmiddels om 45 minuten. Als u niks meer vermoord, wordt de ruststand hier bij Westfriese Bergen 2-1.

0: Dan schakelen we meteen weer even terug naar Zwaag. Want ik heb Peter Zwadegaard aan de lijn. Peter.
1: Ja, hier is het 2-2 geworden, Herman. Een bal op de rechterflank bij Bergen. Die bal werd voortgezet, werd een beetje gekraakt. Waardoor die bal omhoog schoot. En ja, uiteindelijk bleef hij een beetje in de lucht hangen. En het was Noah Robles, een van de kleinste mensen in het veld. Die daar dankbaar voor profiteerde. De grote verdedigers van West-Friesen, die keken allemaal toe. En de bal landde in het net. En dat betekent dus 2-2. En scheidsrechter liet ook niet meer aftrappen na deze goal. Dan gaan we rusten met een stand van 2-2.

luistert en kijkt natuurlijk via tv naar Zondag Sport 80 van de 11e oktober 2026. Waarin we twee wedstrijden volgen vandaag bij Radio en TV 80. De wedstrijd VV Egmond tegen KSC. Die is natuurlijk te volgen op TV 80 via tv-kanaal 44. Ziggo TV-kanaal 44, moet ik het even goed verbelden. En natuurlijk via KPN TV-kanaal 1493. Die andere wedstrijd waar ik het over had via de radio, West-Friese tegen VV Bergen. Die is natuurlijk via de radio tot 4 uur vanmiddag te volgen. En ja, die stand staat momenteel 2-2. Blijf luisteren, mijn naam is Herman van Kampen. Zometeen de tweede helft.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Domstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beeld is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In de straat in Baarn zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baarn. En het weer, regenachtig. Alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Dit is Zondagsport 80.

0: Ja, natuurlijk een hartelijk welkom terug bij de tweede helft van Zondag Sport 80 en de voetbalwedstrijden die we volgen vandaag bij Radio en TV 80 in de tweede klasse A. Ja, we hebben natuurlijk de wedstrijd Egmond die we volgen tegen KSC. Die kun je volgen op TV 80, Ziggo TV kanaal 44 en KPN TV kanaal 1493. De wedstrijd Westerriezen tegen VV Bergen vandaag ook bij Radio 80. En daarvoor schakelen we nu gelijk weer terug naar Sportpark Het Krijt in Zwaag. Peter Stadegaard.
1: Hier is het nog steeds 2 tegen 2. En in de tweede helft heeft de Bergen geen wissels doorgevoerd. Dus de wisselspelers Bruce Houtenbos, Mauk en even kijken. Wie was er nog meer in de wissel? Oh ja, Stijn Vrastand natuurlijk, die deze week ziek was geweest. En Mauk Roos is een speler van de onder 17 die vandaag dus zijn tweelingbroer vergezeld. Maar die staat alleen in de basis tussen de palen. Dus wat dat betreft geen wissels in de tweede helft. Het speelbeeld is eigenlijk een beetje hetzelfde als de eerste helft. De ploeg van West-Friesen probeert wel met combinatievoetbal het Boel van Bergen te bereiken. En ja, men heeft ook wel fysiek wat meer in de mars. Maar een Bergen probeert daar af en toe wel wat tegenover te zetten. Maar dan worden er vaak afgefloten omdat men overtreding begaat. Nu een diepe bal en die valt tussen 2 verdedigers in. Maar die schermen de bal goed af. Waardoor keeper David Roos de bal op kan pakken en hem mee kan geven aan Ryan Doedens. Die probeert Joep Vliegendhart te bereiken. Maar die wordt goed afgeschermd. En ook Dal Robles die even daartussen ging lopen om te kijken of hij misschien een balletje die ertussen viel kon oppakken. Maar dat lukt niet. En ook de aanval van West-Friesen die strandt weer in schoonheid. Waardoor Rodi de Vet de bal rustig kan doorspelen. En Bergen, dat is een heel kort balletje waar niets bij te doen valt door Milo de Vet. En dat betekent dat de bal buiten de lijnen gaat. En op de middenlijn aan de rechterkant van het veld krijgt de ploeg van West-Friesen een ingooi te nemen. Klok staat inmiddels op 54 minuten. Tussenstand hier nog steeds 2 tegen 2.
0: Onze RTV 80 verslaggever Peter Stadegaard natuurlijk in de wedstrijd. West-Friesen 1 tegen VV Bergen 1 vanaf Sportpark. Ja, om ook eventjes op papier te kijken. Het Krijt in Zwaag inderdaad. De andere wedstrijd die we volgen is natuurlijk VV Egmond tegen, tegen KSC 1. En die kun je natuurlijk blijven volgen op TV 80. Blijf erbij tot 4 uur vanmiddag.

0: sai, you're such a good looking woman. When people stop, when people stare, you know it fills my heart with pride.
1: In de wedstrijd Westerwiesje tegen VV Bergen stond het 2-2. Ik zeg stond het, want we gaan weer naar Peter Stadegaard.
2: Dat klopt inderdaad, Herman. Het is hier 2-3 geworden voor Bergen. Goede pas van Milo de Vet, die aan de rechterkant Joep vliegend hard aan het werk zette. En die legde de bal perfect op Noah Robles, die de bal alleen maar in het doel hoefde te lopen. En dat betekent dat Bergen hier na 56 minuten op een voortvolling is gekomen. Terwijl de ploeg van West-Friese schiet nu tegen de lat. Dus wat dat betreft komt men goed weg. Maar het gevaar is nog niet geweken. Maar nu kan, de bal doorgespeeld worden richting de Bergen voorwaarts. Maar de verdediging van West-Friese zit er goed tussen. En nu een beetje een arrogant balletje van Noah Robles. Maar dat kan niet opgepakt worden door Giel Vreker. Waardoor West-Friese over kan nemen. En de bal via een bergspeler over de zijlijn gaat. En West-Friese, terwijl het zonnetje hier lekker doorbreekt op het Sportpark het Krijt, een inworp mag gaan nemen op de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Waar men toch eventjes moet gaan oppassen. Want het wordt allemaal toch wat feller en dat kan je natuurlijk flink in je concentratie gaan verliezen. Maar uiteindelijk kan Bergen die bal oppakken. Dan wordt er geblokt. En dan is het heel gevaarlijk. Want Bergen was in voorwaartse beweging uit. En dan kan West-Friese uitrekenen over de... Maar dan wordt de bal weggewerkt. Maar inzet uit de rebound gaat over de goal heen. En dat betekent dat Bergen hier ook weer goed wegkomt. Want met de aanvalsopzet was de hele ploeg van Bergen in voorwaartse beweging. En als je dan op een gegeven moment de bal verspeelt, dan heb je natuurlijk een situatie van 3-2. En dat werd niet goed uitgespeeld door de ploeg van West-Friese. We zien nu een doeltrap van David Roos, die hem vervolgens Milo de Vet krijgt. De voorwaarts van Bergen kunnen er eigenlijk weinig mee. Maar uiteindelijk kan de bal toch opgepakt worden. En Milo de Vet schakelt zich goed in en wordt dan onderuit gehaald. En dan krijgt Bergen een vrije trap te nemen. Het is buiten strafschopgebied. De scheidsrechter loopt er eventjes naartoe. Moet dat eventjes worden bekeken. Gaat eventjes keurig die 9 meter 15 afmeten. En hij heeft helaas geen bus met scheerschuim in zijn zak zitten. Dus wat dat betreft moeten we dat eventjes missen. Maar de bal ligt in ieder geval voor Bergen buiten het strafgebied aan de zijkant. En dan moet die bal ingezet worden. Maar uiteindelijk kan de West-Friese verdediging daar makkelijk op reageren en de bal over de eigen achterlijn werken, waardoor Bergen alsnog een corner kan gaan nemen. En bij Bergen loopt ook Stijn Vrastong zich inmiddels warm om in ieder geval de snelle aanvallen van Bergen straks een beetje een impuls te gaan geven. We moeten even afwachten hoe dat af gaat lopen. Maar goed, we gaan eerst even deze corner meepakken. Die wordt bij de eerste paal geschoten. Daar kan West-Friese tussen komen, maar Bergen kan die bal oppakken, die afvallende bal, waardoor men de aanval in leven houdt, maar dan wordt even stevig met een gestrekt been ingegaan op een van de Bergenspelers. En dat is toch eventjes, dan moet de scheidsrechter toch wel even ingrijpen. Ik weet niet of hij het gezien had, maar de speler van Bergen ligt stevig krimpend op de grond. En dat betekent dat de verzorging het veld in moet gaan komen. Klok staat inmiddels op een uur spelen met een tussenstand van 2-3.

0: Motorsport. Motors tijdens Zondagsport 80 op deze zondag 11 oktober 2026. We volgen natuurlijk in de tweede klasse A twee wedstrijden bij Radio en TV 80 vandaag. Zojuist gingen we van het veld in Zwaag omdat er iemand verzorging nodig had. Hoe gaat het daar, Peter?
1: De bal rolt hier inmiddels weer en de bal rolt dusdanig dat de bal over de zijlijn gaat, precies langs de cornervlag. Hij scheert de cornervlag, zoals dat zo mooi heet. En dat is natuurlijk voor de ploeg die in moet gooien. Als je in de verdediging bent, een lastige positie. Uiteindelijk wordt de bal teruggekaatst door Jelle Volksmith, maar de ploeg van West-Friesen kan de bal oppakken. En dan proberen ze wel om de bal nogmaals in te pompen. Maar dat wordt goed door Ryan Doeders weggewerkt. En dan moet er nou een Robles erachteraan. De verdediger van West-Friesen laten kiezen ervoor om die bal te laten stuiten. En dat is meestal een slecht teken. We zien dat de bal wordt opgepikt door Stijn Frasdonk, die in de ploeg is gekomen voor Giel Vreker. En dan ga je laten scheidsrechter doorspelen. Terwijl ik dacht dat er een bergovertreding werd gemaakt. Maar goed, dat beoordeelt de scheidsrechter. Er wordt weer een diepe bal gespeeld richting Stijn Frasdonk. Die moet weer koppen en dan gaat de vlag omhoog. Ik denk dat het buitenspel is, dat klopt inderdaad. Maar dus, arbiter die, even kijken. Hij geeft toch een indirecte vrije trap. En dat betekent dat Bergen weer achteruit moet. Stijn Frasdonk is dus in de ploeg gekomen voor Giel Vreker. En dat betekent dat Stijn aan de rechterkant is gaan spelen. En even kijken. Joep Vliegendhart is verhuisd van de rechter naar de linkerkant. Terwijl de ploeg van West-Friesen momenteel balbezit heeft. En probeert toch wel wat vaart te maken. Want als je achter staat, dan is het natuurlijk niet echt zinvol om maar een beetje de bal heen en weer te laten schuiven. Maar goed, de tijd is nog genoeg, dus wat dat betreft zijn er nog wel mogelijkheden. Er wordt een diepe bal gespeeld richting de speler van West-Friesen en die wordt via Twan Schouten over de achterlijn gewerkt. En dan krijgen we weer een situatie waar we toch weer eventjes befeest voor zijn. We nemen dat nog eventjes mee om te kijken wat dat op gaat leveren. Spelers van West-Friesen die gaan weer met bosjes op de rand van het strafschopgebied staan en dan vervolgens in te lopen. En dan moet dus in ieder geval de organisatie in orde zijn. Dan moet ook Rodi de Vetse man houden, maar uiteindelijk kan de bal weggewerkt worden. Maar de afvallende bal is voor de ploeg uitslaag. En kiest ervoor om in ieder geval het balbezit te houden. Dan wordt de bal opnieuw ingezet. Dan moet Ryan Doeders koppen en dan vervolgens wordt hij weggewerkt. Maar komt nog steeds terug. Maar dan heeft hij wordt de sliding gemaakt voordat Noah Robles aan de bal kan komen. Waardoor West-Friesen opnieuw de bal kan oppakken en dan aan de rechterkant. En de bal wordt nu bespeelbaar. En dat betekent dat Joep Vliegendhart achter die bal aankomt. Maar de bal wordt door de verdediger teruggekoppeld op de keeper. En die geeft hem vervolgens terug. Waardoor Bergen opnieuw achteruit moet. En moet gaan proberen om die aanval van West-Friesen eruit te halen. Milo de Vet probeert er wel een voetje tussen te krijgen. Maar dan moet Noah Kok aan de bak. Die kopt hem omhoog. En dan vervolgens naar Stijn Frasdonk toe. Die schiet hem. Die laat hem via zijn voet buiten lopen. En dat betekent dat West-Friesen de bal weer heeft. En probeert via de centrale verdediger die wel nieuw een aanval op te zetten. Je ziet toch wel als we toe gehaast hebben dat het allemaal wat onnauwkeuriger wordt. En nu ook weer een diepe bal, die wordt slecht ingespeeld. En dan komt Noah Robles regelmatig in een 1 tegen 1 te staan. En dat is natuurlijk voor hem wel gunstig. Maar de verdediger blijft tot nu toe op de been. En West-Friesen houdt het balbezit aan de rechterkant van het veld. De bal wordt ingezet, wordt gekopt door de verdediger. Dan is de verdediger van Bergen de bal even kwijt. Maar dan kan uiteindelijk de bal door Stijn Frasdonk worden opgepakt. En hem moet dan een aanval opzetten. Maar die wordt weer slecht ingespeeld. Waardoor je aan de gang kan blijven om die ballen opnieuw in te spelen. Nu wel goed, maar West-Friesen zit er fel op en kan niet echt lekker aan die bal komen, Bergen. En dan moet Noah Kok die bal via een speler van West-Friesen buiten de lijn brengen. En dat is een moment om eventjes wat rust te nemen voor Bergen. En de ploeg van West-Friesen gaat in ieder geval een inval erin brengen. Stand, klok staat hier inmiddels op 71 minuten met een tussenstand van 2 tegen 3.

0: Terwijl ik op de TV, TV 80, via Ziggo TV kanaal 44, eventjes de wedstrijd Egmond tegen KFC aan het volgen ben. Ja, zijn die inmiddels al zo'n 90 minuten aan het spelen en de wedstrijd is nog steeds gaande. Die wedstrijd kun je natuurlijk blijven volgen via TV 80. Voor die andere wedstrijd die we via de radio volgen, dat is natuurlijk de Westfriese tegen VV Bergen. Peter Stalenraad.
1: Bij Westfriese Bergen is het nog steeds 2 tegen 3. Maar ja, het Bergen staat toch wel onder druk, maar werkt hard om die bal in ieder geval. Nu een zweefduit van keeper David Roos die de bal uit de hoek haalt. Ja, het is toch voor Bergen een beetje penibel allemaal. Maar ik moet zeggen, men krijgt ook zelf wel goede kansen. Want net ook weer een hele mooie bal die alleen maar in het doel gelopen moest worden. Maar er werd half geraakt, waardoor de ploeg van Westfriese die bal kon gaan onderscheppen. We gaan weer een corner krijgen voor Westfriese. Dat is weer een kwestie van organiseren en goed de mannetjes pakken. De bal wordt weer scherp voor de goal gezet. Er wordt weer ingeklopt. En ja, het is opnieuw raak. En ja, dan het is hier 3 tegen 3 geworden in de, even kijken, 76e minuut. Opnieuw een bal uit een corner. Ja, dat zijn toch al 2 goals die voor Bergen toch wel zuur zijn. Maar goed, hij telt en Bergen mag dus nu weer gaan aftrappen om te kijken of men nog wat aan kan gaan doen. Maar ja, het zijn toch echt allemaal weer situaties waar je toch wat verdedigend, wat scherper op moet zijn. Maar goed, hij zit erin en Bergen gaat weer proberen om de aanval nieuw leven in te blazen via Joepa Vliegendhart. Die probeert een duwtje uit te delen, maar uiteindelijk komt Westfriese aan de bal en ja, dan moet Bergen wel proberen om die discipline erin te houden, want dat is toch wel belangrijk om in ieder geval nog een goed resultaat neer te halen. We zijn er nu

0: In de tweede klasse A volgen wij vandaag bij Zondagsport 80 de wedstrijd Egmond 1 tegen KFC 1. Ja, vandaag natuurlijk te volgen op TV 80. Die wedstrijd is momenteel nog steeds bezig. En we zitten daar in de 96e minuut. Dan vraag ik me af of de wedstrijd in Zwaag ook nog steeds bezig is, Peter.
1: Die is nog steeds bezig en wij zitten in de 81ste minuut terwijl Bergenbal bezit heeft via de invaller Bruce Houtenbos, die in de ploeg is gekomen voor Twan Schouten op de backpositie. En Berg heeft momenteel via Ryan Doeders de bal, probeert een diepe bal te versturen naar Stijn Verrasnok, die neemt hem goed aan. En dan, dat is een situatie waarbij opnieuw echt een levensgrote kans is, maar de afwerking is al tot 3 keer toe niet goed, terwijl het kwestie van de bal goed raken en dan ligt hij gewoon tegen het netje aan. Maar goed, dat is Bergen op dit moment niet vergeven. En de ploeg van West-Friesen gaat nog een keer proberen om die bal naar voren te breken. Je ziet af en toe dat spelers toch wel uitglijden op het toch wel gladde kunstgras. Maar goed, dat komt de amusementswaarde alleen met de goede, zullen we maar zeggen. West-Friesen heeft wel een bal, die speelt erin op de spits. Dan moet Sam Walter even doordekken. Dat doet hij wel goed.

Omdat hij toch die bal niet kan bereiken. Maar ja, als hij dan teruggelegd wordt en de Bergen-spelers die doen er weinig mee. Dan is het zo dat West-Friese die bal makkelijk op kan pakken. En misschien nu weer probeert een aanval op te zetten over de zijkant. En de bal wordt ingespeeld op centrale middenvelder die echter tegen Jelle Voskeert aanschiet. Die hard werkt op het middenveld en heel veel ballen onderschept. Maar ja, soms moet je toch wel eventjes opletten, zoals nu weer, dat de speler in schietpositie komt. Die bal wordt weggewerkt door Ryan Doeders. Maar het is allemaal een beetje billen knijpen. Ook nu weer dat West-Friese aan de bal kan komen. Moet met de rug naar de muur gaan of naar het doel gehouden worden. En dan moet even kijken. De bal komt hoog voor de goal. Dan moet er weer een... Oh, dan wordt hij mooi teruggekopt door de linkse buiten van West-Friese. En de bal wordt in één op de slot genomen door een van de spelers van de West-Friese ploeg. Maar die gaat opnieuw boven over de goal heen. En dat betekent dat keeper David de Roos even wat rust kan nemen. Om zijn in ieder geval zijn spelers, zijn medespelers, wat naar voren te dirigeren. Want hij kiest ervoor om een lange bal te spelen. Wordt goed doorgekopt. Maar ja, dan is het zaak om voor Bergen ondertussen te komen. Maar ja, het is te vol en het is druk. En ja, dan kom je weinig gaan combineren toe. Misschien dat, even kijken, Rodi de Vet heeft een overtreding. Waardoor West-Friese een vrije trap mag gaan nemen. En dan moet Bergen zich eventjes goed organiseren. Om in ieder geval weer die bal op te kunnen pakken. En dan probeert zijn Vrastok er wel tussen te komen. Maar de bal wordt goed naar de zijkant gespeeld. Waar West-Friese nog een keer kan gaan aandringen. Maar als die bal lang onderweg is, is er altijd wel een Bergenbeentje wat ertussen kan komen. Maar goed, West-Friese houdt de bal bezit. En is het zo dat Stijn Vrastok nu weer de bal moet gaan afscherpen. Maar hij doet dat goed. Maar West-Friese heeft de bal in ieder geval overgenomen. En probeert nu de bal even op te pakken. En hoog, je ziet er dicht bij de goal komen. Want die korte combinaties door dat centrum die zijn toch wel af en toe gevaarlijk. Want als daar een schot uit kan komen, dan moet de Bergenverdediging toch wel eventjes proberen om daar wat aan te doen. Bal is inmiddels bij de zijkant en de bal wordt hoog voor de goal gezet. Dan daar kan helemaal niemand bij van West-Friese. En dat betekent dat de bal over de zijlijn hobbelt. Klok staat hier inmiddels op 84 minuten met een tussenstand van West-Friese tegen Bergen van 3-3.

0: Happy Nation. Wij horen Ezel Beekstra uit de speakers.
1: Dit is RTV 80.
0: Zondagsport 80 van zondag 11 oktober 2026. We gaan terug naar Zwaag. Peter Stadegaard.
2: Hier in Zwaag is de wedstrijd nog steeds gaande. En ja, het is een beetje nu wie een goal maakt, die wint de pot. Zoals het zo mooi heet. En de ploeg van West-Friesland probeert het wel. Maar men stuit toch op het goede verdedigingsblok van Bergen. Waar men toch wel aardig wat ballen weg kan halen. Misschien nu weer een bal. Maar ja, de spitsen van Bergen zijn ook een beetje moe. Misschien nu nog een keer. Dan wordt gekapt. En dan moet er eens een keer een schot komen. Maar dat komt niet. Misschien nu wel. Oh, dat is echt een levensgrote kans. Ik denk dat de keeper hem nog aanraakte. Dat schot van Stijnfras dan op de rechterflank, die via de keeper over de achterlijn gaat. En daar komt de ploeg van West-Friese echt goed weg. Want dat had echt een doelpunt kunnen zijn. In ieder geval wat Bergen eraan overhoudt, is nog een corner die genomen gaat worden door Milo de Vet. En die moet gaan proberen om nog een keer te kijken of Bergen daar nog wat aan over kan houden. De bal wordt in ieder geval weer scherp voor de kogel gezet. Wordt hij ingekopt. En dan gaat hij over de goal heen. En dat betekent dat deze kans voor Bergen ook weer verdrokken is. En de ploeg van West-Friesen nog een keer gaan proberen om nog een keer bij het Bergen doel te komen. De klok is inmiddels even kijken. Al aardig op weg naar de eindtijd toe. Dus wat dat betreft is het allemaal weer eventjes wachten wat het allemaal gaat worden. Maar het is in ieder geval wel een leuke aantrekkelijke wedstrijd geworden hier in Zwaag. Waar we dus in ieder geval... dan moet er echt. Oh, dan gaat. Even kijken. Sam Walter nog eventjes een duel aan in het strafgebied te bewijzen. Dus toch eventjes moeten gaan kijken wat er aankomt. En dan schiet Noah Kok maar over de zijlijn heen. Waardoor deze kans voor Berg ook weer verloren gaat. En de ploeg van West-Friesen nog een keer kan me gaan aanzetten om echt in de dying seconds van de wedstrijd, de klok staat inmiddels op 89 minuten, nog een keer moet gaan proberen om een doelpunt te gaan maken. Maar het is allemaal... het kan alle kanten op. Bij Bergen heeft goede kansen gehad. En ook West-Fries heeft goede kansen gehad. Maar dan moet de buitenspeler van West-Friesen, die komt even naar binnen. Gaat een korte combinatie aan. En dan moet de Bergenverdediging toch even op gaan letten. Dan komt de bal uit de tweede lijn. Maar die gaat over de goal heen. En dat betekent dat ook dit gevaar weer geweken is. De klok staat inmiddels op 90 minuten. Dus wat dat betreft is het zo dat de scheidsrechter elk moment kan gaan afsluiten. Maar ik denk dat er nog wel wat tijd bij komt. Want er zijn wat wissels doorgevoerd. Dus wat dat betreft is er al aanleiding toe. Maar goed, we gaan eens even kijken wat die bal op gaat leveren. Die wordt weggekopt door West-Friesen. En dan moet Bergen er weer achteraan om die bal op te gaan pakken. Dat we laten de bal buiten de lijnen lopen. En neem maar even de tijd om dat op te gaan lossen. En dat betekent dat Bergen nu via Rodi de Vet, die kopt de bal nog een keer naar de zijkant toe. Naar de Joep Vliegendhart. Maar die kan de bal niet binnenhouden, waardoor de bal opnieuw buiten de lijnen gaat. En West-Friesen een inworp gaan nemen. De bal wordt snel gegooid. Ja, dan ruikt natuurlijk nog wel wat meer dan dat gelijke spel. En men heeft toch altijd weer de intentie om in ieder geval op de ranglijst wat te stijgen. Maar als de keeper de bal zomaar buiten de lijnen trapt, dan is daar voor de rest weinig mee te beginnen. En kan Bergen de bal rustig op gaan halen en de bal gaan gooien. De bal wordt even teruggekaatst. Dan wordt hij nogmaals cross gespeeld. Ja, dat is niet echt handig, want... daar staat de speler van West-Friesen en die heeft een... ik dacht dat hij voor Bergen was, maar de Bruce Houtenbos die ging hem ook al oppakken. Maar hij is voor West-Friesen en dan wordt hij nogmaals een keer teruggekaatst. En op de as van het veld wordt hij nog een keer doorgespeeld. Dan moet Bruce Houtenbos die bal weg gaan koppen. En dat doet hij goed, want hij gaat wel buiten de lijnen. En West-Friesen kan de bal nog een keer op gaan pakken. We zitten al ruim in blessuretijd. En dan Gijven, een speler van Westfriese, nog even ruzie met een wisselspeler van Bergen die de bal even vasthoudt. En ja, dat is natuurlijk ook niet echt sportief. Maar goed, Westfriese probeert nog een keer aan te zetten. Maar je ziet al wel, de scherpe kantjes zijn er een beetje vanaf. De keeper wordt nog een keer ingeschakeld. Die gaat nog een keer de bal in het strafschopgebied pompen. Maar die wordt wel doorgekopt en dan moet hij goed vallen. Maar hij valt niet goed en dat betekent dat Stijn Vrassen ook nog een keer uit kan breken over de rechterkant. Maar Westfriese zit daar goed tussen. En dan geeft de grensrechter natuurlijk aan Westfriese. Ja, terwijl hij duidelijk voor Bergen was. Ja, en dan kan je je kwaad om maken, maar dat heeft weinig zin. Omdat het spel inmiddels alweer hervat is en de ploeg uit Zwaag nog een keer gaan proberen om een aanval op te zetten. Hij komt nog een keer aan de zijkanten door en dan moet een hele lange sprint, ja. Ik word er al moe van als ik eraan denk. Maar uiteindelijk kan Westfriese de situatie klaren. En dan vindt de scheidsrechter het genoeg. We hebben hier gekeken naar een aantrekkelijke wedstrijd in Zwaag, waarin Bergen en Westfriese de punten hebben gedeeld. Beide ploegen hadden mogelijkheden om meer. Maar uiteindelijk is het denk ik wel een terechte eindstand geworden. Eindstand hier bij Bergen tegen Westfriese is 3-3. Volgende week is een beker in inhaalprogramma. En daar is Bergen geen deelnemer in. Dus wat dat betreft gaan we over 2 weken het nieuw gaan proberen. En dan spelen we tegen de ploeg van Vitesse 22 uit Karsten. Die komt een keer toe. Hier is het afgelopen. Eindstand 3-3.
0: Dit was Zondag Sport 80 voor deze zondag 11 oktober 2026. Rechtstreeks vanuit Radiostudio Zuiderduin en natuurlijk via TV 80 te volgen. Ja, natuurlijk. Ten eerste wou ik eventjes mijn collega's danken. Evert Visser, mijn dank voor het doorpluggen van de wedstrijd. VV Egmond 1 tegen VVKC 1 op de TV vandaag te volgen natuurlijk. En ten tweede wil ik natuurlijk ook eventjes mijn collega Peter Stadegaard bedanken voor het verslag van Sportpark Het Krijt in Zwaag, waar de wedstrijd gespeeld is tussen de Westfriese 1 en VV Bergen 1. En die wedstrijd, u hoorde het zojuist van hemzelf, is geëindigd in een 3-3 gelijk spel. Ik ben Herman van Kampen en graag tot een volgende Zondag Sport 80.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met 24.000 euro op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot

dat je lichter doet. Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker, want binnen is het warm en licht en goed.

0: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
3: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. PEC Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen, het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Ja, en ondanks het feit dat die oorlogen en crisissen maar niet opgelost lijken te kunnen worden, zitten wij weer gezellig en veilig onder het Zuiderduinzand bij Souvenirs. De crisismuziekshow van en door Nico de Graaf, vol Americana, rootsmuziek en je mooiste muzikale herinneringen.

Christen Duizerik, rest van Nederland, hello Europe, hello world en good morning USA en Canada. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn bij deze 992ste souvenirs. En no matter where you are or what you do, ja, allemaal weer welkom in de show. En ook deze week kreeg ik weer leuke mailtjes. Onder andere van Rosa uit het Zweedse Wimmerby. Ja. Rosa en Amand Johnny emigreerden in 2020 naar Zweden. En zijn inmiddels daar compleet geland. Ja, dat is maar te hopen ook natuurlijk als je er al zo'n tijd woont. En vorig jaar voor Johnny's verjaardag vond ze een nieuwe naald voor hem in onze pick-up naaldwebshop. En daar was hij erg blij mee. En op zijn factuur vond hij ook een PSje over souvenirs. Ja. Precies wat ze nodig hebben. Op zondag rond borreltijd, zo schreef ze me. Ja. Want inmiddels is het bij hen een vaste traditie geworden daar in Zweden, waar ze iedere zondag opnieuw naar uitkijken. Ja. En een nieuwe naald hebben ze nog niet nodig. Maar ze vroegen me lekker zo door te gaan. Ja, ja. Want vooral in de donkere herfst- en wintermaanden worden ze iedere week weer erg blij van souvenirs. Maar als gewoonlijk, zoals gewoonlijk moet ik zeggen, begonnen we natuurlijk weer met onze eigen John Prine. Die postuum. Maar wel weer met mijn levendige hulp. Die prachtige show, tune song van onze show, Souvenirs. Souvenirs is een wekelijkse crisismuziekshow met passie en liefde geproduceerd en gepresenteerd door mij, Nico de Graaf. En heb je een vraag, een opmerking, een felicitatie, een ruggensteuntje of een verzoekje? Stuur dan net als Rosa een gezellig mailtje aan Nico en dan schrijf je precies zoals je het zegt, N-I-K-O. Apenstaartje rtv80.nl, oftewel nico@rtv80.nl.

En zo begonnen we ons rondje verjaardagen vandaag. In het nog nazomerende St. George Hill. Een enorm van de boze buitenwereld afgeschermd landgoed in het Engelse Surrey. Waar Sir Cliff Richard enkele jaar geleden een riant optrekje heeft aangeschaft. Ja, Cliff verkocht in de afgelopen jaren zijn Engelse kasteeltje, zijn landgoed op Barbados en zijn kasteel met wijngaard in Portugal. En woont nu samen met een kleine 1000 andere steenrijke Britten op dat van de buitenwereld afgeschermde St. George Hill. Ja, een full resort, service resort met eigen golf- en tennisbanen, 12 restaurants, eigen gezondheidszorg en zo'n 450 riante miljonairspaleisjes. Ja, Cliff viert hier vandaag zijn 86e verjaardag met een gezellig feest. En hij was flabbergasted dat we hem helemaal vanaf de andere kant van de Noordzee zijn komen feliciteren. Ja, we kregen een heerlijk Portugees wijntje. Dat heeft hij vast nog meegenomen uit zijn voormalige wijngoed. En toen ik hem vertelde dat mevrouw de Graaf en ik diep in de vorige eeuw verkering hebben gekregen op de romantische uitvoering van Ben E. King's Spanish Harlem, pakte hij zijn album 32 minutes and 17 seconds with Cliff Richard uit 1962, want daar staat het op, en draaide die song speciaal voor ons, waarbij hij als volle borst meezong. En wat gebeurde er nog meer in deze week 42, de middelste week van oktober? Nou, in deze week van 1873, alweer 153 jaar terug, kreeg de toen 60-jarige Amerikaanse boer Joseph Glidden patent op het prikkeldraad. Ja, bij zijn dood in 1906 bleek Joseph door dit patent een van de allerrijkste Amerikanen van zijn generatie te zijn geworden. Ja. En 13 jaar later, in deze week van 1886, werd in New York het 93 meter hoge vrijheidsbeeld ingehuldigd. Dit Statue of Liberty, zoals het officieel heet, werd door Frankrijk aan Amerika geschonken ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring. De Amerikanen noemen haar echter liefkozend Miss Liberty. En deze statige miss viert dus vandaag ook alweer haar 140ste verjaardag. En dan in deze week van 1952 vonden de Magritte-lezeressen een gratis bijlage in hun lijfblad. Ja, de allereerste Donald Duck. Oom Donald en de neefjes vieren dus deze week collectief hun 74ste Nederlandse verjaardag. En in deze week van 1983 zagen de verbaasde Hagenaars de allergrootste protestdemonstratie ooit in Nederland. Ja, die liepen door hun straten. Het was de protestmars tegen de kruisraketten met meer dan 550.000 deelnemers, waar ik niet geheel toevallig live bij was. Maar ook alweer 43 jaar terug, ja. Snel de Ierse Zee over naar het al herfstachtige Ierse Belfast. Thuisbasis van Brian Kennedy. Jullie kennen Brian misschien van zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2006, waar hij toen het 1000ste songfestivalletje over het voetlicht bracht. Ja, een ballade. Every song is a cry for love. Maar Brian is vooral bekend om zijn geweldige backing vocals op de albums van Van Morrison. En ook Brian kijkt ervan op dat we voor zijn 60ste verjaardag, want hij, dat is een kroonjaar dus, naar zijn favoriete pub Kelly's Cellar in Belfast zijn gekomen. We kregen een onvermijdelijke Guinness van de tap. En Brian stapt nu met zijn vriend Van Morrison het podium op. En de mannen trakteren ons op het prachtig bij het herfst weer passende When the Leaves Come Falling Down.

Ja, en na dat geweldige When the Leaves Come Falling Down van Van Morrison samen met Brian Kennedy staken we die Atlantic en het Amerikaanse continent weer even over en gingen naar het heerlijk nazomerende Californische Bodega Bay. Ja, we gingen op bezoek bij die heerlijke Rainbow Girls, want Erin Chapman, een van die drie enthousiaste meiden, viert vandaag hier haar 36e verjaardag met een berengezellig feest, mag ik wel zeggen. Ja, we kregen een glas zelfgemaakte vlierbessenwijn en waarna Vanessa May, Erin Chapman en Caitlin Godey hun instrumenten pakten, bij die ene microfoon gingen staan en ons helemaal naturel en live trakteerden op een geweldige uitvoering van die Creedence Clearwater Revival song Lodi. Ja. Snel terug naar het Verenigd Koninkrijk. Naar het ook nog nazomerende Engelse Surrey, waar het bij een waterzonnetje vandaag toch nog een graad of 17 wordt. Ja. De singer-songwriter Justin Hayward, je weet wel, de zanger van de Moody Blues, viert een kroonjaar hier, zijn 80ste verjaardag. Ja, lekker thuis in zijn mooi gerestaureerde middeleeuwse estate, samen met zijn vrouw Marie, familie en vrienden. En ook Justin is verrast als hij ontdekt dat we zijn verjaardag in de Nederlandse kust- en tuinstreek niet zijn vergeten. We kregen zo'n typisch Engels schuimloos tot de rand gevuld biertje. En Justin, inmiddels de enige nog levende Moody Blues lid, ja, pakt zo'n mooie zwarte langspeelplaat. En samen met hem luisteren we naar een van zijn favoriete Moody Blues songs. Het nog altijd prachtige Had to Fall in Love.

0: Ja, en vanuit die heerlijke nazomer keerden we terug naar de state. Ja, naar het Californische Fresco, waar het eigenlijk nog echt zomer is. Ja, volop zon en bijna 25 graden. En hier in Fresno, ja, is het feest vandaag. De singer-songwriter Barry McGuire viert hier samen met zijn Nieuw-Zeelandse vrouw Mary en familie en vrienden zijn 91ste verjaardag met een heerlijk feest in hun lommerrijke tuin. Ja, en ondanks zijn leeftijd peinst Barry er nog niet over om met pensioen te gaan. Hij is net weer een maandje thuis na de Tripping the 60s Tour, waarmee hij deze zomer samen met wat oud Buffalo Springfield, Jefferson Airplane en Birdsleden de Amerikaanse zomerfestivals heeft opgevrolijkt. Ja, en ze zijn alweer bezig met een reeks voor het volgend jaar. Ja, Barry schonk een Budweiser voor ons in en trakteerde ons op zijn One Hit Wonder uit 1965. Het eigenlijk nog bloedactuele Eve of Destruction, waarmee het verdorie de allerhoogste tijd is voor onze nieuwscollega's.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Radio 80 Hit Dossier. Hits van

0: Hitdossier.
1: Hitdossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hitdossier.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Rijkswaterstaat heeft een stuk staal uit het A9-viaduct bij Uitgeest gehaald. Het staal gaat voor onderzoek naar Duitsland. Het viaduct is één van 16 in Nederland met mogelijk kwetsbaar staal. Dat staal kan onder bepaalde omstandigheden verzwakken. Volgens de minister is er geen acuut gevaar. Rijkswaterstaat houdt het viaduct extra in de gaten. Een pianofestijn in Zuid-Scharwoude heeft ruim 3800 euro opgebracht voor de kanjerketting. Vrijdagavond traden 28 leerlingen van pianodocent Hans Peerdeman op in de Rode Leeuw. De jongste deelnemer was 5 jaar. Het publiek hoorde klassiek, pop en blues. De leerlingen haalden zelf ruim 2300 euro op. Stichting Lief Lange Dijk deed er nog 1500 euro bij. Zaterdagmiddag rond 5:10 zijn twee auto's op elkaar gebotst op de laan van Brussel in Alkmaar. Een bestuurder verleende vermoedelijk geen voorrang. Een betrokkenen werd nagekeken door de ambulance. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Beide auto's raakten flink beschadigd en zijn weggesleept. De politie onderzoekt de oorzaak. De rotonde en fietstunnel bij de N9 tussen Bergen en Alkmaar vallen miljoenen euro's duurder uit dan verwacht. De vier betrokken overheden moeten extra geld bijleggen. Zonder dat geld dreigt het project stil te vallen. De gemeenteraad van Bergen beslist op 5 november over de bijdrage. De aanleg staat gepland voor 2028.

met dat nog altijd geweldige Still Crazy After All These Years van Paul Simon in het hoofd, verruilden we onder het nieuwste tropische warmte van Texas voor heerlijk nazomerweer in Chicago, Illinois. Ja, het is hier wisselend bewolkt en een graadje of 18, dus weer prima uit te houden. Robert Lamb, de zanger-toetsenist van de band die net zo heet als de plaats waar hij vandaan komt, Chicago, viert hier samen met zijn vrouw Joy, familie en vrienden zijn 81ste verjaardag met een gezellig feest. En ook Robert was flabbergasted toen hij ontdekte dat we hem helemaal vanuit dat Nederlandse bergen zijn komen feliciteren. We kregen hier zo'n hippe frozen cocktail met een rietje, je weet wel, en Robert trakteerde ons samen met zijn Chicago-vrienden op het nog altijd geweldige If You Leave Me Now, de grote hit van de mannen uit 1976 ook alweer. Ja. En voor de laatste jarige artiesten gaan we vandaag terug naar dat tropisch hete Texas. Naar Dallas, ditmaal om precies te zijn, waar de thermometer vandaag de 35 graden weer passeert. De nog altijd wat wilde singer-songwriter Natalie Maines, de zanger-gitariste van de meidengroep The Chicks, viert hier vandaag haar 51ste verjaardag met een klein feestje. Ja, vorig jaar groot gevierd en ditmaal een intiem partijtje. Maar ook hier verbazing dat we Natalie's verjaardag in dat Nederlandse bergen niet zijn vergeten. We krijgen een heerlijk wit wijntje met ijs en Natalie trakteert ons samen met de overige chicks, Emily en Marty, op hun geweldige Loving Arms.

weer naar dat nog altijd heerlijke Loving Arms van de Chicks gingen we naar de haven van New York, waar Miss Liberty het vrijheidsbeeld vandaag haar 939ste verjaardag viert. O Susanna, de Canadese-Amerikaanse groep rond die bijzondere singer-songwriter Susie Underlider zong voor ons hun prachtige eerbetoon Miss Liberty. En daarnaast brengt deze song ons over dat enorme beeld daar in de New Yorkse haven ons ook weer bij de Bergense Kunstdienaarse, die aankomende vrijdag 17 oktober in ons mooie Bergen voor de 30ste keer van start gaat. Bergen gonst inmiddels al van de kunst en dat loopt door tot en met zondag 26 oktober. Op ruim 130 locaties, in ateliers, zaaltjes, kroegen, stallen, scholen, winkels, restaurants, galleries en gewoon bij mensen thuis, is een enorm aanbod aan kunst te bewonderen van bijna 400 verschillende kunstenaars uit binnen- en buitenland. Daarnaast zijn de lezingen, concerten, wandelingen, fietstochten, markten, te veel om op te noemen eigenlijk. Dus als je de komende week nog een gaatje in je agenda hebt, de komende weken moet ik zeggen, vanaf vrijdag dus, kom een dagje naar ons mooie Bergen. Ja, zonder meer een bijzonder evenement waar jaarlijks zo'n 50.000 bezoekers op afkomen. Je zult verrast zijn, hè, van wat je er allemaal ziet en wat er allemaal te beleven is. En het gebeurt hier gewoon in onze eigen kust- en duinstreek. Dus voor heel veel luisteraars, gewoon om de hoek, ja. En last but not least, dat kunstkijken in Bergen, ja, dat kost helemaal niks. Nee, daar hoef je niet voor te betalen. Dus daarom vandaag, naast de crisis en de waan van de dag, ook de kunst als rode draad door de show. Eerst even wat prachtige Amerikanen van eigen bodem. Onze eigen Ilse de Lange met een song waarmee ze haar carrière eigenlijk pas begon. Ja, het nog altijd geweldige door haar collega Beth Nielsen Chapman geschreven World of Hurt. Want wat is het een zootje hier op aarde, met meer dan 110 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en natuurgeweld.

En naar dat nog altijd prachtige World of Hurt van onze eigen Ilse de Lange was de tijd voor de meester zelf. Bob Dylan en een prachttrack van zijn album Tempest, Scarlet Town. Ja, geweldig hè, die Bob, die ook op zijn oude dag ons toch telkens weer weet te verrassen met zulke mooie en kunstige muziek ook. Bovendien is dat scarlet, oftewel scharlakenrood. Ja, nou typisch een kleur die je vaker op schilderijen tegenkomt dan in het echt, behalve je lippenstift misschien, ja. En voordat onze nieuwscollega's weer ingrijpen, gaan we naar nog zo'n kunstig album. The Absence heet het, van de singer-songwriter Melody Gardeau uit Philadelphia, Pennsylvania. Haar muziek zit ergens op het grensvlak tussen pop en jazz. En ze wordt ook al enkele keren op Nederlandse podia te bewonderen, onder andere in het Amsterdamse Concertgebouw en op het North Sea Jazz Festival. Deze week hoor ik haar prachtige muziek op een vernissage in een van de kunsttiendaagse locaties. Ja, haar muziek paste daarbij wonderlijk mooi bij de getoonde schilderijen. En eigenlijk zijn ze haar songs ook, eigenlijk schilderijtjes. Luister maar eens naar het prachtige So We Meet Again, My Heartache.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskamp.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met drie mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog. En maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Welkom terug bij Souvenirs. Schenk gouden glazen vol en leg de zakdoekjes maar weer klaar, want hier is het tweede uur van een nogal kunstzinnige Souvenirs. Souvenirs is in deze barre tijden een recht uit het hart crisismuziekshow met passie en liefde geproduceerd en gepresenteerd door mij, Nico de Graaf. En heb je een vraag, een opmerking, een felicitatie, een ruggensteuntje, een tip of een verzoekje, stuur dan een gezellig mailtje aan Nico. En dan schrijf je precies zoals je het zegt, N-I-K-O, apenstaartje rtv80.nl, oftewel Nico, @rtv80.nl.
4: Imagine everybody here has been left by somebody sometime. If you ain't, you ready? You don't know what you're missing. I like that. This is a blue umbrella.

Ja, in dit tweede uur begonnen we in Maywood, Illinois, een voorstadje van Chicago, en gingen we even 53 jaar terug in de tijd. Onze eigen John Prine was toen postbode en verdiende wat bij met optredens in de lokale Fifth Pack Folk Club. Ja. En van zijn optreden liet John een demotape maken die hij naar Atlantic Records opstuurde. En die zeiden direct ja. De songs van die demo verschenen allemaal op zijn eerste album. En dat was in deze week van 1972 kwam dat uit, ja. En ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van John's debuutalbum kreeg ik van de Prine familie opnames van die oorspronkelijke demotapes die ze naar de platenmaatschappij hebben gestuurd vanuit de Fifth Pack Folk Club dus. En we luisterden vandaag naar de oorspronkelijke, inmiddels 53 jaar oude live versie van zijn prachtige Blue Umbrella. Een echt zo'n John Prine song die hij tot zijn overlijden is blijven spelen. Ja. En voor nog een kunstig werkje gaan we naar de chique Londense wijk Chelsea. Thuisbasis van die geweldige zanger, gitarist en songwriter Mark Knopfler. En Mark bezocht een van de eerdere edities van de Kunstiendaagse en kocht daar toen een schilderij met erop een gezonken onderzeeboot. Ja. En thuis hing hij het aan de muur en raakte zo geïnspireerd dat hij daar zijn prachtige Dream of the Drowned Submarine overschreef. Nou, doe je ogen even rustig dicht, ja. Ja, dan schildert Mark even dit plaatje voor je.

Ja, en na die aardige en altijd nog iets wat verlegen Mark Knopfler met zijn prachtige Dream of the Drowned Submariner zong de singer-songwriter Janice Ian voor ons haar nog immer prachtige Stars over de zin, onzin en vluchtigheid van roem en sterrendom. Ja, want ook onder de kunstenaars op de Belgische Kunstdiendaagse zijn er natuurlijk nog die dromen ervan om beroemd te worden, ja. En voor hen zong Janice speciaal haar prachtige Stars. Een nog altijd actuele song die in die 50 jaar die inmiddels oud is, nog niks aan kracht heeft ingeboet. En dan voor nog weer even zo'n geweldig mooi passende song die ik op de afgelopen week op een vernissage hoorde, gaan we, en die ook prachtig paste bij de gedaangetoonde schilderijen natuurlijk, gaan we naar Ray LaMontagne. Zijn letterlijk gitzwarte album Till the Sun Turns Black. Ja, daarop staat dit prachtige Empty.

0: Ja, en na die prachtige leegte van Ré La Montagne is Empty, een kunstwerk op zich mag ik wel zeggen, gingen we naar het verzoekje van Danny uit het Noord-Franse Lille, waarover ik in de inleiding al sprak. Danny vond deze zomer een bijzondere naald in een Supercup naaldwebshop die hij in Frankrijk niet kon vinden en op zijn factuur een PS'je over souvenirs. Nou ja, omdat de bestelling op zaterdag bij hem werd afgeleverd, besloot hij gelijk de volgende dag te luisteren en werd daar gewoon reuze blij van. Ja, hij verstaat geen woord van wat ik zeg, maar vindt de muziek formidabele. Ja, zijn uit België afkomstige vriendin Mirna verstaat gelukkig wel wat Nederlands. Dus die vertaalt iedere zondag, zo goed en zo kwaad als het gaat, een groot deel van mijn woorden. Ja, en af en toe zit er wel eens iets tussen wat ook zij niet begrijpt. Maar meestal heeft hij toch goed door waar het in de show over gaat. Een leuk extra spelletje wat het luisteren voor souvenirs van hen extra spannend maakt. En Mirna is de komende week jarig en hij vroeg me haar vandaag in souvenirs te verrassen met het prachtige I Will Always Love You van Dolly Parton, de schrijfster van de song. Ja, dus Mirna, alvast van harte gefeliciteerd. En dat I Will Always Love You was vandaag dus speciaal voor jou, waarmee het weer de allerhoogste tijd geworden is voor onze nieuwscollega's.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
3: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
4: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De Vennewatersweg in Heilo is zondag weer open voor verkeer. Na maanden van werkzaamheden kunnen automobilisten en fietsers de weg weer gebruiken. Er zijn nieuwe rotondes en nieuwe oversteekplaatsen voor fietsers. Ook zijn er doorgangen voor dieren aangelegd. Richting Egmond Binnen is netbeheerder Liander nog bezig. De komende weken volgen nog kleine werkzaamheden. Een pianofestijn in Zuid-Scharwoude heeft ruim 3800 euro opgebracht voor de kanjerketting. Vrijdagavond traden 28 leerlingen van pianodocent Hans Peerdeman op in de Rode Leeuw. De jongste deelnemer was 5 jaar. Het publiek hoorde klassiek, pop en blues. De leerlingen haalden zelf ruim 2300 euro op. Stichting Lief Lange Dijk deed er nog 1500 euro bij. Een inwoner van Dijk en Waard heeft zaterdag 1,7 miljoen euro gewonnen met de lotto. De winnaar had 5 getallen en het reservegetal goed. Normaal levert dat een ton op, maar de jackpot viel gegarandeerd. Daarom ging de hele hoofdprijs naar deze speler. De identiteit van de winnaar blijft geheim. Op de N242 bij Herugowaard is zaterdagmiddag rond 6 uur een auto van de weg geraakt. De automobilist verloor de macht over het stuur. De auto botste tegen een lichtmast en kwam in een greppel terecht. De lamp van de mast viel op het wegdek. De weg richting Alkmaar was tijdelijk afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

En ondanks het feit dat er in Gaza een heel klein beetje licht aan de horizon gloort, opende dit laatste half uur met die onverwoestbare anti-oorlogssong I'm the Fixing, I Feel Like I'm Fixing to Die Wreck van Country Joe McDonald and the Fish. Over de waanzin van oorlog eigenlijk, ja. En dan nu even een verzoekje voor mijn zwagerin en voor Ruud, de man die de samenvoeging van de lokale omroepen van Castricumeilo, Alkmaar Bergen en Heerhugowaard waard moet vormgeven. Beiden hebben in de afgelopen week een zware operatie ondergaan.

En na dat prachtige The Dimming of the Day van Alison Krauss als ruggensteuntje voor Wim en Ruud. Ja, was het weer tijd voor een mooie song waar ik tegenaan liep op een vernissage. Ruby en Carlos van de singer-songwriter James McMurtry uit de Texaanse Lockhart. Een prachtige song die ook daar weer perfect paste bij de schilderijen en beelden op deze locatie. En gelijk nog maar even een geweldige song die ik daar hoorde. Van hun prachtige album The Harrow and the Harvest gaan we luisteren naar Dark Turn of Mind van Gillian Welles en David Rawlings. En ook dat past de wonderbel bij de getoonde schilderijen. En met zulke mooie harmonieën dat ze wat mij betreft de Nobelprijs voor de muziek voor zouden kunnen krijgen.

Ja, en naar Gillian Wells en haar partner en begeleider David Rawlings en hun prachtige Dark Turn of Mind gingen we voor een laatste juweeltje nog even naar het Engelse Londen, waar Sir Elton John ons uitlegde dat ieder eind toch ook weer een nieuw begin betekent in zijn prachtige en zonder meer kunstzinnige Goodbye. En dan nu weer als de donder op huis aan, hè? Maar nog wel even via Glasgow. Want ook vandaag gaan we er weer uit met de lieveling van Schotland en die van Huize de Graaf. Het meisje dat zoveel energie in haar muziek stopt, dat iedereen zich eigenlijk kunstenaar voelt als ze zingt. Hier is ze weer, onze eigen Amy MacDonald. En zij heeft genoten van deze kunstige souvenirs vandaag. Want toen ik haar zojuist vroeg wat ze van vond, gaf ze me een kus op bij de wangen en zei: "Your show is R2, Nico. And this is the life."

dit was dan weer Souvenirs. De wekelijkse crisismuziekshow van en door Nico de Graaf. Vol Amerikanen, rootsmuziek en je mooiste muzikale herinneringen. Ik wens iedereen weer een prachtige en kunstrijke week. Doe voorzichtig en blijf gezond. Dan proberen wij dat ook en hoor u me volgende week weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Voor weer zo'n artistieke Souvenirs. De show waar je blij van wordt.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oud nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer, vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.
3: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

John Armatrading. Hey ho, Rosie. Welkom bij de Flashback Show. Met leuke muziekjes, heerlijke gouden ouwe op je radio. Ken het dat ik u kan? Of kan het dat ik u ken? Hoe staat het nou, Rosie? Zwarte panter.

Big Spender, hè, uit Sweet Charity van Shirley Bassey. Dat was voor het eerst vandaag de rubriek The Musical. En straks komt hij nog een paar keer terug met weer andere leuke liedjes. Maar eerst een gouden oude rood-wit-blauwe. Frank Boeien, zwart-wit.

Hoe actueel kan een oude plaat zijn? Zwart-wit, dat was Frank Boeien. En de muziek gaat weer lekker door. Hier in de Flashback Show. John en Van Jellis. Somehow, I'll find my way home. Met of zonder TomTom.

Somehow I'll find my way home. En anders schakelen we gewoon alsnog die TomTom in, hoor. Kom je er wel? Ja, dan nu iets heel bijzonders. Een goochelnummer op de radio. Zij zegt, hoe kan dat nou? Maar dit is gewoon Donna Summer en die doet het gewoon. Could it be magic?

The Magic of Radio. The Flashback Show. Gouden ouwe, rood-wit-blauwe. Hier is Leen Jongewaard en de schuld van het kapitaal. Dat was een

0: Leen Jongewaard, live opgenomen. Het is de schuld van het kapitaal en volgens de productie komt dit uit een James Bond film. Is dat zo, Rick?
1: Ja,
0: het
1: is ook een James Bond film.
0: Een all-time high. Rita Coolidge. Oh.

0: Peter Coolidge, we're an all-time
1: hi, my name is Bond, James Bond.
0: Desmond Dekker en Jezus. Heeft u het nooit eens dat u zich achter de oren krabt en denkt, it Mac? Nou, ik niet, maar zij wel.

0: verwarren met Franse frietjes en hamburgers, want die krijg je vandaag niet.
1: Nu veel te dik van.
0: Dit is niet de boot van Sinterklaas.
2: O, jawel, het is dan een boot van Sinterklaas.
0: Pieters! Nee hoor, die komt nog lang niet. Dit is de Night Boat to Cairo.

0: is heel merkwaardig. Ik had hier vroeger een singeltje van. En die moest niet op 45, maar op 33. Ja, het nummer was waarschijnlijk te lang geworden. Nou ja, kan gebeuren. Nightboat to Cairo. En dat was dan Madness. En ik wil niet arrogant overkomen, maar één ding kan ik u verzekeren.
1: I am the Magnificent. I'm back, but the shaker was so boss, most thundering, storming,

0: mooi liedje. Wat een prachtliedje, Ingrid.
1: Ja, zeker.
0: En ik heb ze ook gezien in het echte. Edelweiss is een prachtig bloempje. Het groeit in de bergen. En je mag ze absoluut niet plukken, want ze zijn beschermd. Er staan gigantische megaboetes op. Maar het liedje was toch wel echt leuk. Nick Kershaw en het onopgeloste raadsel.

0: Lieve van Borky en Beth.
1: Ja.
2: Dat was dan de laatste van dit uur.
0: Tot straks in deel 2.
2: Ja.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
6: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

0: Gaat die tijd snel, hè?
1: Ja, welkom bij UV.
0: En hier is Soft Cell. Allerlei kleurtjes. Zo'n soort van zebra, als je tegenwoordig wel eens hebt, hè? Ja. Ja, op straat moet ik, hè, zo'n zebra. Met allerlei kleurtjes, ja. Met zo'n regenboogding.

0: mooie.
1: Ja, wel een mooie, hè?
0: Ja, schitterend. En ze komen binnenkort weer naar Nederland, hè? De Cats.
1: Ja.
0: Ja, de musical Cats die komt weer in de Nederlandse theater. In een vernieuwde versie dan. Gauw ouwe, rood en blauwe. 1 miljoen sterren. Frank Boeien.

0: Donna Summer en I Feel Love. Ja, iets van 60 jaar geleden werd de musical Ja Zuster Nee Zuster in de originele versie uitgezonden. En nog altijd kent iedereen al die liedjes er wat uit zijn hoofd.
1: Maar de musical is nu ook weer geweest, dus...
0: Ja, daarom. Maar we draaien nog één keer mijn oude opa.
2: Elke zondag

Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen,

Zuster Clivia en Gerrit. Mijn oude opa was dat. Ja, zuster. Nee, zuster. De muziek gaat weer lekker door. 1983, Yellow and I Love You.

zet. We zijn One Step Beyond met een heleboel echootjes erachteraan. En dan mag de muziek die lat alweer hoor. You can get it.

You can get it if you really want Desmond Dekker and the Aces. En hier is een hele oude van Millie Small.

Billy Small bestaat en My Boy a Lollipop. En we gaan de discotheek in. Wang Chung, Dance Hall Days.

The Dancehall Days. Dat was Wang Chung. Dan nu een hele mooie van Dennis de Jong. Ik had nog nooit van de goede man gehoord. Maar hij heeft een hele mooie gemaakt in 1985. En die heette Desert Moon.

0: vond het een heel leuk liedje en ik kende het wel, maar ik wist niet dat het uit een musical was.
1: Ik wist ook niet dat het uit een musical was.
0: Nee, zo leer je nog eens wat op jouw dag. Ook, we krijgen nu een beetje een geleid projectiel. Hè? Oh, dat is ook zo mooi, hè. Matija Bazar.

0: Maar en dit wordt de uitsmijter.
1: Tot volgende week bij de Flashback Show. Op het 80 aan tafel. Tot volgende week.
0: Dankjewel, Ingrid. Barbara Streisand en Barry Gibb. Guilty.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist. Verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: @velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egel.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt-het-vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht wordt dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een donkere novemberavond. Duizenden wandelaars zijn onderweg telkens weer een nieuwe verrassing. Op 27 en 28 november verandert Egmond tijdens de Viewtour Egmond opnieuw in een wereld vol licht, vuur en bijzondere kunstwerken. Dit jaar staat de avondwandeling in het teken van Viewworld Tour. Wat is er langs de route te zien? Het blijft grotendeels geheim.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zo.

0: let you know. You wanna make it.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Kunstliefhebbers kunnen zich weer opmaken voor een kunstziendaagse in Bergen aan Zee. Meer dan 300 kunstenaars, galeries en opkomend talent laten hun werk zien op ruim 130 locaties. Van musea en ateliers tot cafés, restaurants, winkels, hotels, tuinen en particuliere woningen. Op allerlei plekken in en rond het dorp is het kunst te ontdekken.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen weken 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit dissectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9 uur gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer, in het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israël